0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gevonden gevallen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg

0: Won de televisering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Zij eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog 2 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.

straten. Met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Beetje even schuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gevonden gevallen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avrotros. Jan Versteeg won de televisiering.

0: Voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog 2 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.

Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old thing. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Beetje even schuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het

0: Het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AfroTros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog 2 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.
2: De nummer 1.
1: In Nederlandstalige muziek.

0: Sigma en de Mercedes-Benz. Ja, ofwel zoals Armand zou zeggen, vrijheid is een volgetankte. Juist. 6:01. Goedemorgen. Het is de vrijdag, bijna weekend, 9 oktober. We gaan zo beginnen met de ochtendshow Marcel in de Morgen. Je weet het, vrijdagochtend beginnen we altijd traditiegetrouw met een uurtje verzoekplaten. Waar heb je zin in? Welke plaat kan ik voor je opzetten? Laat het weten. Stuur het in. NPO Luister.
1: Apro Tros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.

0: Weet jij Verschuren met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS. En een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum van maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en in het noorden. En het wordt zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, het is 1 over 6 jongens. Goedemorgen, de ochtendshow Marcel in de Morgen die gaat hiermee beginnen. Met 1 file gemeld door de ANWB. De file-dienst, de A15 Rotterdam-Europoort voor de Zuurhofbrug. Daar is het alweer lekker stilstaan, een minuutje of 7 extra. Dat gaat over 5 kilometer, dat wegdek is daar belabberd. En je wordt er over de vluchtstrook geleid. Succes!
2: Nog 2 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.
1: Yes!
2: Marcel de

0: Marcel, zou je Ferry de Lits even willen draaien?
1: Nou, natuurlijk.
2: En Marcel, wat ga je zo meteen voor ons draaien?
0: Ja, dit was I Love You Baby, want hij schrijft er nog bij... De liefde hangt in de lucht. Oeh, Robbie, wat ga je doen dit weekend? Ja, ik heb een klein keuzemoment, jongens, zo aan het begin van de dag. Is het al stress? Nou, dat valt best mee. Een stress komt vandaag niet zo gauw te pas, want het is bijna weekend, jongens. Laat weten waar je zin in hebt. Ik heb twee verzoekjes. Ik heb onder andere Thijs in de box. Die zegt, Marcel, zou je Mexico even willen draaien?

0: laatste voor het weekend.
1: Hey Clubbie, ja, een hele goedemorgen. Marcel Klaproosje, 10 jaar dit in de schoonheid. Yo, daar gaat hij weer, hè. Richting dat golfbaantje. Locatie B dit keer. We gaan lekker de greentjes maaien. Lekker millimeteren. Heerlijk gras maaien, Marcel.
0: Ja.
1: Fantastisch, toch?
0: Mooi.
1: Hey Marcel. Gisteren eventjes hutspot op.
0: Oh.
1: Met een lekker balletje geraakt en jus.
0: Lekker.
1: Oh, dat was weer fantastisch. En Marcel, voor de vrijdag.
0: Ja.
1: Ik zat zo te denken. Het is heel toepasselijk. We krijgen een bak vol water vandaag. Het is weer voorbij, die mooie zomer.
0: Ja.
1: Hey, 9 graadjes boven de snorkel. Ik wens iedereen alvast een prettig, moutig weekend gewenst. Tietom, afknijpen
0: en roos zwaaien.

0: Heerlijk jongens, weekend voor de deur. Voor mij niet zo'n heel lang weekend, maar dat terzijde. Wordt wel een feestelijk weekend. Waarom? Nou ja, daarom. We beginnen natuurlijk zondag met de top 1000. En nou goed, dat is nog niet. Eerst vandaag maar eens even. Wouter, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Dat is lang geleden, Wouter.
1: Dat is weer even terug, ja.
0: Tenminste, dat je hier zat in de vroege ochtend. Vorige week zat je natuurlijk nog bij Perry, dus... Zo lang is het niet geleden voor de luisteraars die wat langer luisteren op de dag, hè? Ja, kijk, de mensen die om 10 uur uitschakelen, die hebben geen idee.
1: Nee, nou, luister ook eens om 4 uur, zou ik zeggen.
0: Luister ook eens om 4 uur, of ja. Hou hem de hele dag aan.
1: Dat zou nog beter zijn.
0: Dat is natuurlijk veel beter, ja, ja. Dan heb je de volle bak gezelligheid, want we hebben Danny nog vandaag, we hebben Jan met de top 25. En daarna komt Perry met Perry's Weekend Party, en daar zit Wouter dus wel altijd bij.
1: Ja.
0: En jij bent er zeg maar op de dagen dat Tinia er niet is...
1: Dan zit ik in de ochtend inderdaad.
0: Dus ja, en Tienes die zit nu denk ik... nou, in spanning weet ik niet. Maar ze is wel, ik denk zo'n beetje al onderweg bijna hoor.
1: Ja, dat zei ze wel, dat ze vroeg ging vertrekken.
0: Volgens mij uur of 10, 11 vliegen, dacht ik. Dus dan moet je nog boarden,
1: ja.
0: Inchecken, de hele rambam douane, al die shit, de tax-free. ja, dat krijg je allemaal natuurlijk. Dus, en volgens mij vanaf Schiphol, daar doe je er hartstikke lang over.
1: Ja, dan moet je wel een paar uur van tevoren zijn. Ik denk dat ze er dan wel ver gaat zijn bijna.
0: Parkeren, 10 minuten rijden naar de luchthaven. Dat is ook nog. Hè? Dan moet je met zo'n shuttle moet je er naartoe. Och, man. Voordat je er één keer bent. En dan komt ze ook nog helemaal uit de polder. Want ze is bij haar vriend. Nou, alles bij me opgeteld. Wel 4 uur, denk ik.
1: Dat
0: wel.
1: Denk ik ook wel, ja.
0: Wel
1: ja,
0: met
1: zeker.
0: Elkaar.
1: Dat is gewoon een reis op zich.
0: Ja, al zich.
1: En dan moet de reis nog beginnen.
0: Ja, dat is zeker waar. Nou, fijn dat jij er bent, Wouter.
1: Hè? Zeker.
0: We gaan er een leuke van maken tot 10 uur vanochtend met wat verzoekplaten. Laat ons snel even weten wat je zo meteen wil. Wordt het stamvast met Mexico? Dan stuur je even het cijfertje 1 of het cijfertje 2 voor deurdonderen van normaal. De 9e oktober, deze vrijdag, is de laatste dag van de landelijke overheidscampagne voor het inleveren van vuurwerk. Heb jij je strijkers en nitraatjes al ingeleverd? Of?
1: Alles, ja. Ik wilde er allemaal mee geleverd.
0: Ja? Ja. Lawinepijlen, die zijn ook goed.
1: Lawinepijlen?
0: Lawinepijlen, die had mijn vriend vroeger.
1: Ja?
0: Lawinepijlen, nou, die geven een knal. Ik weet niet, karbiet ken je, hè?
1: Ja,
0: karbietbus, of karbiet, zeggen sommige mensen. Nou, dat ongeveer, maar dan uit een vuurpijl. Ja, en hij brak dan die houten steel, die brak die af.
1: Ja?
0: En gooide die in de putten. De putten in de straat, zeg maar.
1: Ja, ja, ja, oh ja.
0: En, aangort. Aangort. Ja, niet goed hoor. Ik spreek dat absoluut schande is het.
1: Dat is niet goed.
0: Want het was wel leuk. Het is vandaag Nationale Krokettendag vanwege de geboortedag van en uitgiftedatum overigens van het krokettenboek. Geschreven door culinair Johannes van Dam.
2: Culinair journalist was hij.
0: Ja, culinair journalist vanwege geboortedag. Oké, mooi. Het krokettenboek. Is er ook een frikandellenboek? Want dat zou mij aanspreken.
2: Dat zou mooi zijn.
0: Ja, dat zou wel mooi zijn, ja. In de regio Noord start vandaag de herfstvakantie. Ook nog eens een keer. Daar zitten we volgende week de hele week mee, jongens. Potverdorie. Ja, dat moet ik ook nog oplossen. Ik heb een zoon van 13.
1: Oh, dat is waar, ja.
0: Nou, die zit de hele week zit die thuis. Dan moet je maar entertainment regelen, hè. Alhoewel, die regelt zichzelf wel een beetje, hoor. De hele dag. Vandaag,
1: hè? Oh, sorry. Ja, ik zat helemaal in de frikadellenboeken.
0: Oh, die is ik ben aan het opzoeken. Die bestaat?
1: Er is een speciale frikandel. Dat is gewoon een frikandel speciaal.
0: Ja.
1: Het is wel een kinderboek dat heet De Gouden Frikandel.
0: De Gouden Frikandel?
1: Dat klinkt wel spannend.
0: Die heb ik een keer uitgereikt na een frikandellenwedstrijd. Dat is echt zo. Ja, NK frikandellen eten. Vanochtend bewolkt. Er trekt wat regen vanuit het westen over het land. Vanmiddag en vanavond vallen er geregeld buien. 15 tot 25 millimeter. Jongens, schatverdamme. En nog windstoten ook tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden.

Bijzondere goedemorgen. Ik heb even een leuk verzoekplaatje, een echte voor de vrijdagochtend. Doe maar even Silvertop, want toen ik jou zag. Dank u wel en the show must go on. Dank je wel, Kroontje.

0: een appie van Sjoerd in de app. Sjoerd van der Rakt. En die zegt, goedemorgen Marcel en Tieners. Ik snap dat je dat zegt, want die zit hier normaal gesproken. Maar we hebben Wouter hier bij ons. En hij zegt, doe even die nieuwe van Django. Dat is wel een mooie. Bachata Bailando, dat is zeker mooi. Dan wil ik zo meteen of deze even doen.
1: Mexico, een land van zon.
0: Van de band Stamvast uit Volendam. Die hebben mooie liedjes gemaakt. Ach, prachtig. Deze ook, Mexico. Die zouden we kunnen doen, dus nummer 1. Of heb je zin in nummer 2?
1: De stemming die zit er nodig terug in.
0: Dan wordt het normaal. En dan gaan we gewoon rustig aan met z'n allen. Deurdonderen. Laat het weten. NPO Luister, daar kun je even 1 sturen voor Stamvast. Of 2 voor normaal. Kom ik zo meteen even op terug. Welke we gaan doen. Eerst maar even wat appjes. Want ik heb hier onder andere Daan in de app. Daan, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel en de club. Het is alweer vrijdag. Ja. De laatste vrijdag van de week. We gaan voor goud. Oh nee, dat gaan we vanmiddag pas doen. Werkt ze iedereen. Doei.
0: Oh, je bedoelt het vloeibare goud. Ja, dat snap ik al, ja. Zeker. Even met de lippies aan het gele infuus. Heerlijk. Jesper, goedemorgen.
3: Marcelke, clubpie, goedemorgen. Ja, mensen, het is super vrijdag vandaag. Laatste dag van de week. Nog 1 keer knallen en dan weer weekend. Oh. Morgen heeft kilometers gemaakt. Lekker in de regen. Nu in het busje naar de bouw. Mensen, werk ze. En ciao de bako.
0: Ciao. En een mooi weekend, Jesper. Norbert, goeiemorgen.
4: Ja, morgen, Marcel. Clubby, Jennifer, een andere knut. Zeer goeiemorgen deze morgen. Marcel, ja. Vrijdag, verzoekie. Nou, kom weer. Chicken Charlie met Kippen Square. Oh, een mooie vrolijkheid op de vrijdag.
0: Ja.
4: Iedereen alvast een onmeunig goed en vochtig nat weekend. En tot maandag. Hadzee.
0: Tot maandag, jazeker. Ja, maandag hebben we wel, we doen wel het eerste uurtje. Volgende week dan ben jij er ook de hele week bij,
5: Ja, maar volgende week ben ik er gewoon de hele week.
0: We
5: ja.
0: doen tussen 6 en 7 gewoon Marcel in de morgen. Ja. En om 7 uur starten we met de top 1000. Dus het is mooi. Een beetje Sam, een beetje 6-7. 6-7.
5: Oh ja.
0: Beetje van beide. 6-7.
5: Ja.
0: Dus dat doen wij volgende week. Ja, dat kan ik met mijn 45 jaar bijna niet meer zeggen. 6-7 natuurlijk. Dat is... Dat klinkt nee. als een boomer.
5: Ja.
0: Ik weet het. Twan, goedemorgen.
6: Marcelke, Tieners, goedemorgen. Hey Marcel.
0: Ja?
6: Goed verzoekuurtje. Kan dan ga ik gaan zweven van jij de Friese draaien.
0: Van wie?
6: Alvast bedankt. Iedereen fijne dag. Het is bijna weekend. Ha, ciao.
0: Ciao, zoveel.
6: Van wie? Ik ga zweven van jij de politie draaien.
0: Ik heb geen iets met politie, hoor ik.
5: Ja, ik versta dat ook
0: niet. Geen idee. De, waarschijnlijk ze, horen luisteraars dit beter. Wij zitten met een koptelefoon op. Dan hoor je toch anders. Oké, doe nog even eentje. Wel gezellig. Robert, hallootjes.
7: Donderse kale badmuis aan je rood wandelt. Goedemorgen, Teunis. Of Teunis, ben je op vakantie? Ja, ik had er niet helemaal helemaal bij houden, hè. Ah, dit is wat de Vries nog. Paar uurtjes bacon. Ons lekker weekend. Maar ja, mocht Teunis al weg zijn, hè?
0: Ja.
7: Ah, klein polkaartje.
0: Polkaartje?
7: Dat mag geen gek idee, toch?
0: Nee, dus zeker niet.
7: Ja, anders mag je wel even een plaatje van de Marlins draaien. Met de voet naar Scherpenheuvel. Hé, hey, bedankt voor het laten. De volgende bij ons. Zonne was een machtig goed weekend. Kevin, oud, regel. Yo, hoi, mooi, yo, hoi.
0: Ik krijg nu ineens een heldere ingeving. Misschien, want dat brengt me wel op een idee. Ik denk dat het echt wel weken, maanden geleden is dat ik een polka heb gedraaid.
5: Serieus?
0: Ja, echt.
5: Jeetje.
0: Ja, dat is... Nou, in het piratenuurtje doe ik er nog wel eens.
5: Ja,
0: een polkaartje.
5: Okay.
0: Maar ik zou vanochtend best een polkaartje kunnen draaien. Maar als we dat nou gewoon inwisselen voor de truckerstrek.
5: Oh,
0: want
5: ja.
0: ik denk dat de truckers ook goed gaan op een polka. Maar dat moet ik dan wel even peilen. Dat gooi ik dan even voor de leeuwen. Dus richting jou als luisteraar. Wat zullen we doen? Zullen we een vrachtwagenplaatje doen? Of een polka. Dus dan, dat laat je dan even weten in de app. Dat doe je met het volgende. Heb je een emoji van een vrachtwagen? Is die er?
5: Die bestaat, ja.
0: Die bestaat, hè? Ja. De emoji van de vrachtwagen. Die mag je sturen als je een truckerstrek wil horen. Een vrachtwagenliedje. Dus echt eentje die over truckers gaat. Of een dansend poppetje. Man of vrouw. Voor de polka.
5: Oh, ja.
0: Dan weten we wel. Wat het, hè? Dan doen we het een beetje peilen. Dus de emoji, dus het, zo noem je dat, hè?
5: Ja, de emoticon, okay. Ja.
0: Emoticon, emoticon. Van een vrachtwagentje, die stuur je voor een truckerstrek... of een dansend poppetje voor een polka.
5: Ja.
0: Meeste stemmen gelden. En daarover gesproken, ik had net de tegenstelling... Stamvast en normaal hier in de uitzending. Dat is deze geworden. Ik doe de live versie van normaal. Meeste stemmen gaan naar dit liedje. We gaan lekker deurdonderen richting het weekend. 6:54. Laat weten wat je wil horen zometeen. En misschien heb je zelf ook nog een goede verzoekplaat.

0: een mooi ensemble. Ancora, Jan Smit. En Jan Keizer en kameraden.
1: Vroege Vogel.
0: Ja, we gaan zo meteen Vroege Vogelen. Je mag je even melden bij Wouter. Aangezien onze tieners nu met knikkende knieën ergens in de auto zitten onderweg naar het vliegveld. Ja. Nou, denk ik niet hoor. Het is volgens mij niet zo bang voor het vliegen.
2: Nee,
0: dacht ik. Nou, niet over gehad. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Misschien wel. Misschien heeft dat zweet wel op de rug staan.
2: Ja, wie weet.
0: Ik weet het niet. Maar dat maakt er niet uit. Dat is aan haar. En voor haar. En voor de mensen vooral naast haar.
2: Ja. Ja, ja,
0: die zullen er last van hebben. Want het is natuurlijk wel... Ja, mevrouwtje klaagt snel.
2: Ja, kunnen we stellen, ja.
0: Die zit soms wel... Denk ik, nou, maak je nou niet zo druk, man. Denk om je bloeddruk, zeg ik
2: wel. Ja, dat zou wel anders zijn. Dan moet ik erover denken.
0: Nee, hoor. Niks meer dan liefde voor deze dame. Op werkniveau, hè, zeg ik er even bij. Ho, ho.
2: Heel goed.
0: Ja, zeker. Nee, voordat je het weet, dan heb je weer een claim aan je broek.
2: Nee, moet niet willen.
0: Nee. Wij doen zo meteen dus de Vroege Vogel. Je mag je even melden bij Wouter. Het digitale loket is open. Je doet even je naam sturen. Je voornaam in de app. Ja, en dan als je in de uitzending komt, dan krijg je even wat leuks opgestuurd. Je mag een liedje aanvragen. Nou is dat op vrijdag niet zo heel bijzonder, maar... Je hebt wel zekerheid dat het gedraaid wordt.
2: Zeker weten.
0: Als je erin komt. Nou, kom maar door. Je stuurt je voornaam. Mag en kan. Zo vaak als mogelijk. 6:35. Hier is...
3: Jan de Weerman. Jan de Weerman. Hij weet er elke dag wat van.
0: Hij weet het wel zo'n beetje.
3: Jan de Weerman. Jan de Weerman. Wat gaat het weer nou brengen?
0: Wat gaat het weer nou brengen dan? Jan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen, clubje. Vanochtend is het bewolkt en er zijn perioden met regen. De wind is zuidwest en die is matig. En op het IJsselmeer en aan zee toch wel vrij krachtig. Windkracht 6 tot 7.
0: Zo.
4: En vanmiddag heeft de zon het moeilijk. En door de regen de temperatuur 14 tot 18 graden. En het weekend helaas ook buien. En hier onze spreuk.
0: Ja.
4: Vliegende zwaluwen laag
0: ja.
4: Over de weide.
0: Oh.
4: Dan weet je zeker, er komt zeker regen.
0: Hij rijmt niet, Jan, vandaag. Nou, hè, gaan we er weer vervelend uit zo richting het weekend. Het is tijd voor nieuws.
5: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis... wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS... En een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day... een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid... maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde... dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen.
0: Oké. Gaan wapperen. Dankjewel. Gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. De A4 Den Haag-Amsterdam voor Hoogmaren 4 minuten door een ongeluk. De A15 Rotterdam-Maasvlakte voor de afrit Oostvoorne 21 minuten. Daar word je over de vluchtstrook geleid. Dat duurt dit hele weekend nog. Oh nee, tot en met morgen. Morgenochtend 10 uur. De A73 Nijmegen-Maasbracht. Voor Maasbracht heb je een kwartiertje extra. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A2. Nou, zometeen doen we dus de Vroege Vogel en ja, of een truckerstrekje of een polka. Hè, zul je denken als je nu net de radio aanzet, het is toch altijd een truckerstrek? Ja. Want het is vrijdag en ik heb echt in maanden geen polka gedraaid.
2: Ja.
0: En het werd aangevraagd net en toen dacht ik, ja, maar wat nou als we die twee feiten combineren, zeg maar. Even laten samensmelten.
2: Dat is mooi.
0: Een polka-truckerstrek.
2: Een polka-truckerstrek?
0: Nou ja, het bestaat niet als in dat er over trucks wordt gezongen in een polka. Volgens mij niet dat ik weet.
2: Nee.
0: Maar dat ik gewoon even een lekker polkaatje doe voor iedereen. Lekker driving home for weekend, zeg maar. Driving home for weekend. Laat even weten of je dat wil. Of je wil misschien een ouderwetse truckerstrek. Zou ook nog kunnen. We hebben bedacht, stuur even een emoji.
2: Emoji.
0: Of een emoticon.
2: Ja.
0: Eentje van een vrachtwagen voor de vrachtwagentrek. Een echte ouderwetse. Of een polkaartje, dan stuur je. Of een danspoppetje, man, vrouw. Maakt niet uit.
2: Maakt niet uit. Als maar dans.
0: Zijn ze er ook beide? Of,
2: ze zijn er ook beide,
0: ze zijn er ook beide. Nou, stuur ze beide.
1: NPO Sterren.

0: was voor Ruud. Tuut, tuut, tuut. De groetjes van Ruud. Dankjewel, Ruud, voor de aanvraag. Wij gaan zo meteen...
1: Vroege vogel.
0: Op zoek naar een vroege vogel, inderdaad. Een early bird. Iemand die voor 7 uur wakker is. Dus als je dit hoort, dan ben je sowieso een vroege vogel. En wil je onze vroege vogel zijn, Wouter, dan moet je je even melden.
2: Ja, je hoeft alleen maar je voornaam te sturen in de NPO Luister-app.
0: Ja, en ze denken van als je nu de radio net aanzet... Hey, is Wouter er? Waar is 10 jaar gebleven? Zit ze onder de tafel? Nee, dat valt best mee. Die is niet hier. Die is onderweg naar haar vakantiebestemming. Ze is een beetje van de radar, dus jij zit hier komende week.
2: Zeker.
0: En dat is deels voor de ochtendshow en deels voor de top 1000 die we gaan uitzenden.
2: Leuk.
0: Dan wil ik zo meteen, want het is wel een ruime meerderheid geworden, hè, richting een...
2: Een polka.
0: Een polka, ja. En dat, dus het is een bijzondere vrijdag. Gaan zo meteen dus een truckerstrek doen, maar dan... Een polkaatje voor de truckers, maar ook voor iedereen die er zin in heeft. En toen zei jij of nummertje 1, want ik liet net allemaal keuzes aan jou horen.
2: Ja, je hebt namelijk verschillende laten horen.
0: Ah, ik heb hier zoveel... Als de bak 1 keer open gaat, nou, het lijkt bijna een beerput, zeg maar. Ik heb deze. Die is lekker, hè?
2: Die is wel lekker.
0: Ja, oké. Dus die zou kunnen. Of ik laat nog even eentje aan jou horen, beste Wouter. Dat is deze. Die is iets sneller.
2: Die is iets sneller, inderdaad.
0: Heeft meer tempo, zeg maar. En wat zegt jouw gevoel hierbij?
2: Ja, mijn gevoel zegt de eerste.
0: De eerste? Oké, dan gaan we zo meteen de eerste even doen.
3: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
0: Zeg maar, je moet altijd je gevoel nagaan en dat doe jij goed. Historische feiten, 9 oktober in 1946 begint de productie van elektrische dekens. De eerste dekens zijn niet goedkoop. Ze worden in Amerika verkocht voor $39. En dan zul je nu denken, maar dat is toch geen geld? Nou, voor die tijd...
2: Ja, was het flink.
0: Dat was een rip uit je lijf. Elektrische deken, ik heb er nooit onder gelegen.
2: Nee, ik ook niet.
0: Dat lijkt me ook helemaal niks. Dat lijkt me ook gevaarlijk op een
2: gegeven moment. Ja, nou dat lijkt me doodeng. Ja. Zeker in 1946, dan zou je toch bang zijn dat het in de fik vliegt.
0: Ja, dat ook. Ja, ik weet niet wat de stroom destijds deed in Amerika. Hoeveel volt erop stond. Ik weet niet, dat is wel verschilt ook, hè?
2: Ja,
0: kijk, we hebben nu 230. Vroeger hadden we 220 volt hier.
2: Ja.
0: Hebben ze niet in Amerika 110? Weet ik niet, hoor. Wat voor spanning ze daar op de kast hebben, op de muur. Geen idee. We zoeken het even op. Wouter is er altijd heel snel mee met de Google en de chats. En
2: kijk, in Amerika is de netspanning 120 volt.
0: 120 volt?
2: 120.
0: Oh, zie je wel. In 1967 schrijft het VPRO-programma Hoepla geschiedenis. Want voor het eerst is er bloot op de televisie. Bloot. Menselijk bloot. De kijker zag een vrouw die de krant zit te lezen. Wanneer zij de krant laat zakken, blijkt ze naakt te zijn. Oelala. En de VPRO was altijd wel een beetje
2: rebels.
0: Van dat soort dingen. Ja, rebels, ja. Vond dat vroeger op mijn eerste kinderjaren, zeg maar, vond ik het een beetje... aparte tv. Later ging ik dat waarderen. Dat zat natuurlijk hele gekke dingen zoals Rembo en Rembo. Dat had je vroeger met Maxime. Maxime Hartman.
2: Oh ja, ja, ja.
0: Ja, Maxime. Ja, dat vond ik fantastisch.
2: Ja, hij is goed.
0: Rembo en Rembo, dat was... En met terugwerkende kracht is sowieso heel veel van die tijd. Jiskevet had je ook.
2: Och heerlijk.
0: Dat, ja, destijds kon ik het nog niet zo waarderen. Maar nu, als je nu teruggaat, is zo absurdistisch is het. In 2008 is deze dag, op deze dag was door de ANVB, de NS en de Rabobank uitgeroepen tot de eerste filevrije dag. Hè? In 2008 automobilisten werden gevraagd wat vroeger of later naar hun werk te gaan of de auto te laten staan en de trein te pakken. Het hielp weinig, er waren iets minder files dan normaal, maar ze waren er wel.
2: Ja, het idee was leuk.
0: Filevrij. Ah, dat gaat je nooit meer gebeuren, man.
2: Nee, zeker niet.
0: Nee. Zeker niet. Dus we gaan even een polkaartje doen, Wouter.
2: Leuk, potverdorie.
0: Zal ik dan wel een truckerstrek jingle even doen? Want daar zitten mensen natuurlijk ook op te wachten. Dat is ook zo'n amazing moment. Dus dan doen we truckerstrek polka.
2: Ja, leuk.
0: Gekke dag zo. Ja. Zo zien we weer. Tieners is van huis. Hè? Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel.

0: zijn te kort, die polka's. Hoe kan dat nou?
1: Ze vliegen voorbij, hè?
0: Nou, doen we even een klein stukje nog even. Ja, ik had 10 jaar ook al op de app. Die zegt, die WhatsApp mij nu, die zegt, ik ben er één dag niet.

0: André Hazes, Als ik jou vergeef. De Hazes blijft de basis, toch? In principe zou je zo'n beetje het hele oeuvre van de man kunnen opzetten. Maar goed, dan zit je hier tot de kerstdagen.
1: Ik wou zeggen, dan komen we hier niet weg.
0: Dat is niet normaal, zeg, wat die heeft gemaakt. En dat verbaast me nog, want ik doe dit werk al best wel wat jaren, zeg maar, in dit genre. Mm-hmm. Maar nog steeds, dan ontdek ik nog wel eens een liedje van Hazes. Ach ja, die is ook mooi.
1: Oh, ja. Dat is wel leuk, dat je kan blijven ontdekken.
0: Die hele box heb ik van hem. Maar dan een cd-box.
1: Zo.
0: Ja, dat is echt een hele mooie collectors item. En er zitten al zijn albums op cd. Of tenminste van vroeger dan. Maar die hebben ze allemaal op cd geperst. En dus het hele oeuvre.
1: Wauw.
0: Ja,

0: de hamvraag, de ham question. Wie hebben we aan de lijn?
1: We hebben Tom uit Wamel.
0: Hey, Titom.
2: Goedemorgen, mannen.
0: Goedemorgen, Tom. Hoe is het?
2: Goedemorgen. Ja, alles onder controle. Bij jullie?
0: Dat is het. Ja, hier ook volgens mij wel redelijk. Tenminste, ik moet even naar de regisseur kijken van dit programma.
1: Ja, lekker.
0: Ja, toch? Lekker. Ja, technisch gezien zitten we nog in de lucht. Dus dat is het belangrijkste. Hè? Dus wat dat betreft zitten wij goed. Tom, en jij, wat ben je aan het doen?
2: Ik ben onderweg met de vrachtwagen.
0: Een Xiaomi.
2: Ja.
0: En waar gaat de reis naartoe?
2: Ik ben nu onderweg naar Arnhem.
0: En wat moet er gebeuren?
2: Ik ga weer stenen brengen, grond afvoeren. Dat werk.
0: Ja, dat werk. Ja, hele dag. En dan is het na vandaag ook weekend? Of moet je van het weekend ook nog bijbeunen?
2: Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Dat weten we nog niet zeker.
0: Je houdt een slag om de arm, zeg maar. Want ik snap het. Ja, ja.
2: Alle opties opbouwen.
0: En ga je het weekend nog wat leuks doen dan?
2: Nee, ja, ik heb niks bijzonders op de planning.
0: Helemaal niks. Zonder Tom, je hebt er gewoon een paar vrije uren. Dan heb je dan niet zoiets van, ik wil even wat leuks doen? Of ben je meer van relax, take it easy, het is de hele week al druk?
2: Nou ja, een beetje relaxed en alle opties openhouden.
0: Ja?
2: Je kunt altijd nog iets gaan doen.
0: Sport kijken?
2: Nee.
0: Jij bent niet een sportfanaat?
2: Nee, niet zo'n sportfan.
0: Okay. Nee, Formule 1 dit weekend weer. Dus, ik heb niks met voetbal, dus daar kijk ik niet naar. Maar Formule 1 is altijd leuk. Goed, Tom, ik wens jou wat dat betreft van tevoren al een goed weekend. We hebben jou eruit gehaald. Tenminste, Wouter heeft dat even gedaan. Zo random, hè, Wouter?
1: At random.
0: Ja. At random. En beste Wouter, of Tom, zeg ik, sorry, excuses. Ja. Tom en Wouter, dat kan allemaal zo op elkaar. Maar niet. Tom, jij bent vandaag onze vroege vogel.
2: Ja, kijk, mooi.
0: Ja, Tom. Dat dacht ik ook. Ja, dat is fantastisch. We gaan even wat leuks opsturen, Tom. En we gaan nog een liedje voor je draaien. Waar heb je zin in?
2: Jeroen zelf, Ladder naar de hemel.
0: De Ladder naar de hemel. Nou, nog niet tijd voor de ladder, hè?
2: Nee, dat nog niet.
0: Nee, laten we er nog maar niet op klimmen.
2: Nee.
0: Maar
2: we blijven er nog vanaf.
0: Het zal af en toe wel even leuk zijn om eventjes te kijken.
2: Nou, dat weet ik ook niet, maar...
0: Nee, maar heb je... Nee, maar dat heeft
2: ik blijf gewoon nog even uit de buurt.
0: Nee, ja, maar maar kijk, het verhaal is natuurlijk dat je even een ladder hebt. Dat je eventjes nog met iemand kan praten van daarboven. Ik zou dat wel willen met mijn open oma. Zou ik fantastisch vinden.
1: Ja, inderdaad.
0: Wil je dat niet?
2: Nou, sommige mensen zouden wel mooi zijn.
0: Nou, dat inderdaad. Goed, we houden erover op. Prettig weekend, goede reis.
2: Ja, hartstikke bedankt. Fijne uitzending.
0: Tietom.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie staat nu gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid stemde gisteravond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. De kwestie leidde tot veel discussie in Den Haag. Vooral de SGP had kritiek.
2: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
1: Er volgde een hoofdelijke stemming. 90 Kamerleden stemden voor en 36 tegen het hijsen van de vlag. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van de schoolgebouwen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator.
3: Dit is fantastisch. Ik ben ontzettend blij. Ik ben ontzettend trots op het hele team waarmee we dit maken. Al 3 jaar. Hè. We zitten gewoon op 800 afleveringen. Een prijs in je eentje is leuk. Omdat je met je team een prijs kunt vieren, dat is zo vet. Nu is het feest van ons allemaal.
1: De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avrotros. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. In de middag en avond vallen er ook buien. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dankjewel. 3/7 verkeersinformatie van de ANWB. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en Den Hoorn. Een ongeluk, kwartiertje extra. En de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte voor de afrit Oostvoorne. 21 minuten extra.
0: Nog 2 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL. Marcel de Vries.
4: Ja, die weet al wat de nummer 1000.

0: gevaar.
1: Ja.
2: Kom Simon, we gaan.
1: We gaan, zo is het. En dan gaat hij 9 over 7. Goedemorgen allemaal. Hadden we toch nog een beetje een truckerstrek zo met Frans Duits en kilometer vreters. Nou is alles toch weer goed gekomen, jongens. Hè? Pais en vrede op aarde. 9 oktober, de vrijdag, het weekend waarin we natuurlijk met de top 1000 gaan beginnen. Aanstaande zondag, dan begint Perry om 10 uur met de pre-party. En om 12 uur dan schuif ik hier aan. Ben jij er ook bij, Wouter?
3: Ja, zowel bij jou als bij de pre-party.
1: Ook bij de pre-party ben je?
3: Ja,
1: ook. Oh, is dat nodig, echt waar, ja?
3: Ja,
1: Top 1000 is natuurlijk om die lijst in de lucht te houden. Dat is ook, hè? Klauwen is dat.
3: Het is een vak apart.
1: Ah, het is een vak apart, ja. Dus je bent al aan het koffiedrinken met Perry. Dus ik kom hier binnen en dan zit jij al warm aan tafel.
3: Ja, zit ik al helemaal warm.
1: Oh, lekker man. Hebben we dan wat lekkers hier op tafel? Moet ik wat meenemen? Of, want het is wel zondag, hè?
3: Oh ja.
1: Zondag. Ik doe mijn zondagse kleren even aan. En,
3: dat is wel een goeie. Ja, als jij iets Fries meeneemt, neem ik wel eens mee.
1: Fries. Even iets Fries. Nou ja, Fries is bij ons oranjekoek.
3: Dat is goed.
1: Ja, maar dan hebben we bonus en oranje koekje. Dan worden we moddervet. Dat is nog maar dag 1. En dan zitten we vrijdag zitten we een tonnetje rond. Met 130 kilo.
3: Zitten we vrijdag met diabetes. Moeten
1: nee,
3: we ook niet willen.
1: Ja, vrijdag met diabetes. Dat moet ook niet. Nee, zeker niet. Nee. Ik ga zo meteen een leuk liedje draaien van René Vroeger. Het werd aangevraagd door Rian of Ryan. Het is hoe je dat uitspreekt. Ik weet niet hoe je dat doet, Rian, Ryan. Maar deze is leuk, want dit is een allereerste singeltje wat hij ooit uitbracht. Disco à la carte.
3: Oh ja.
1: Ja, die ga ik zo meteen even draaien. Het is een lekker piratenplaatje. En ik zou je zeggen dat we in november, in de volgende maand, een piratenavond hebben. Dus een XXXL-uur van het Piraatuur.
3: Ja, vet.
1: Ja, en aan een stuk door, vanaf 5 uur tot ergens diep in de avond, gaan we lekker piratenliedjes draaien. Misschien dat ik er nog wel een hitlijstje tegenaan gooi dan ook. Oeh. Lijkt me wel leuk, een piratenhitlijstje. En er komt een band spelen en we krijgen nog een gast, waar ik nog niet te veel over kan zeggen.
3: Oké.
1: Lekker, hè?
3: Spannend.
1: Zeker wel. Krantenuitgevers verdienen steeds meer geld dankzij een flinke groei in digitale abonnementen en populaire nieuwspodcasts. Advertenties leveren juist minder op, omdat bedrijven vaker kiezen voor techreuzen als Google en Meta. Oké, ik ben gisteren nog gebeld door de krant.
3: Ben je gisteren gebeld door de krant?
1: Ja, lokale krant. Ja, ik had een man aan de lijn die zei... dat ging niet eens zozeer over mijn werk. Dat was bijzaak, was dat ook nog.
3: Oh, hè?
1: Toen zei hij... Ben jij van die filmpjes? Ik zei, filmpjes? Ja, mijn zoon, die is 19, die komt heel vaak thuis... en dan heeft hij weer een filmpje. En dan zijn filmpjes, die worden nagesynchroniseerd.
3: Ja.
1: En, ik zei, dat zou kunnen. Ja, hij zei, dat lijkt me wel heel mooi. En toen kwam mijn broer, die zei... die man, die woont hier in de regio.
3: Oh,
1: het is een regionaal krantje.
3: Ja.
1: En hij zei, vind je het leuk als wij even langskomen met een journalist? Dat we even jouw verhaal komen op... opnemen. Nou, dat is altijd goed, joh.
3: Ja, leuk.
1: Ja, toch leuk. Zet ik even koffie. Haal ik even een gebakje. Hier gaan we het even voor zitten.
3: Gezellig.
1: Ja. Radio was bijzaak. Ik denk, dat is grappig.
3: Dat is ook nieuw.
1: Ja. Nederland wil honderden miljarden snijden in de nieuwe Europese meerjarenbegroting. Al is er juist extra geld nodig voor defensie, innovatie en energie. Het plan is nu om flink te schuiven en geld weg te halen bij landbouw. Maar dat ligt politiek heel gevoelig. En het Nederlands vrouwenvoetbal staat onder druk... doordat budgetten krimpen en talenten massaal naar het buitenland vertrekken. De lange termijnvisie bij de KNVB en de clubs zou ontbreken... waardoor Nederland achterloopt. De hoop is dat na de plaatsing voor het WK van 2027... het tij snel gaat keren. Nou, ik voel wel het tij zeg maar, gekeerd bij het Nederlands mannenteam.
3: Ja.
1: De oranje, zeg maar. Bij de mannen. Ja, dat voel ik wel een frisse wind. Jij niet? Met die vier wedstrijden die we gehad hebben. Met Xavi? Met
3: Xavi, ja.
1: Xavi Hernandez.
3: Het is wel mooi, heb je dat gehoord? Dat hij het volkslied weer uit zijn hoofd wil kennen.
1: Het hele volkslied?
3: Hij wil, want hij kan geen Nederlands, maar hij wil het volkslied wil hij kunnen. Wil hij Nederlands leren.
1: Ja.
3: Maar hij komt zelf uit Catalonië. Dus uiteindelijk komt hij dan bij de Spaanse koning.
1: Ja, de Spa, ja.
3: Dus dat wordt een beetje tricky.
1: Van Spaanse bloed natuurlijk.
3: Ja, precies. Ja.
1: Is inderdaad wel een... Nou, ze moeten hem niet gaan vertalen.
3: Nee.
1: Voor hem, dat, nee. Even kijken, jongens. In het noorden en het westen van het land, daar kan het langdurig regenen. In het zuidoosten en oosten regent het minder vaak. Temperatuur vandaag tussen de 14 en 18 graden, jongens. Maar bedenk je goed, hè?
4: Het is

0: Joling en de creditcard van staal. Nou, ik heb hem niet. Ik heb wel een creditcard, maar het is zo gevaarlijk, jongens, om daar dingen mee te betalen. Dat wordt pas later van je bankrekening afgeschreven natuurlijk.
1: Oh ja, nee, ja, niks. Dat vind ik niks.
0: Dat is hetzelfde als met het achteraf betalen van producten. Doe je dat wel eens?
1: Nee, ik vind dat niks. Want dan je kan beter gewoon die pleister eraf trekken en het gewoon doen.
0: Nou dat, je moet het toch betalen.
1: Ja.
0: Dus dan mag gelijk.
1: Dus waarom wachten?
0: Ja, dat vind ik ook hoor. Ja, je hebt er geld voor of niet. En dan als je geen geld voor hebt, dan moet je ook niet kopen.
1: Precies.
0: Nee, dat is het. Welkom.

0: Ja, ik zing het maar even overheen, want onze tieners is er niet. Dus ga je voor team Wouter of voor team Marcel? We hebben vandaag gekozen, dat is meer toeval dan wijsheid, voor twee jaren 90 liedjes.
1: Ja, twee 90's.
0: Twee 90's, ja. Nou, ben ik hou wel van de 90's. Maar jongens, ik moet je teleurstellen, het is geen happy hardcore.
1: Nee.
0: Wat heb je?
1: Ik ben gegaan voor Marco Borsato, Dromen zijn bedrog.
0: Grootste hits uit de jaren 90 gelijk. Dus. Marco Borsato, wat een sensatie. En Dromen zijn bedrog. Dan heb ik daartegenover een liedje van Guus Meeuwis met Van Gant.

0: Al in de morgen. Twee strijd.
1: Nee, dat is louter dan alleen...
2: Gedekke ding, ja? Gedekke ding. Oehoe.
1: Ja, dat is het inderdaad. Dat was het refrein. Laat weten, waar heb je het meeste zin in? Heb je zin in het liedje van Wouter? Dan kies je dus voor Marco Borsato met Dromen zijn bedrog. Of ga je voor Team Marcel? Dan gaan we voor Guus Meeuwis lekker meezingen op vrijdag met Per Spoor. Gedekke ding, gedekke ding.
3: Oehoe.
1: Nou ja, moet ik eigenlijk eventjes...
3: Oehoe.

0: Nou, de dag aan zich. Wat zeg je, aan zich of aan zich?
1: Ik zeg aan zich.
0: Aan zich. Ja. Ik ben meer van de aan zich. Maar dat maakt niet uit. Ik ben ook een Fries, hè. Dan zeggen we het eigenlijk nooit. Aan zich.
1: Terwijl je toch dichter bij Duitsland zit. En aan zich klinkt
0: nou,
1: Duits.
0: Nou, bij Duitsland, hallo. Dat is dan voor mij nog een eind rijden.
1: Ja, voor mij nog verder.
0: Nou, ik denk hemelsbreed. Ja, jij zit nog een beetje meer... Jij zit bijna in Engeland, zeg maar.
1: Ja, inderdaad.
0: Want jij komt uit, voor de mensen die het niet weten...
1: Uit Zeeuws-Vlaanderen.
0: Zeeuws-Vlaanderen, dames en heren. Je hoort het er niet aan af, overigens.
1: Kan wel, maar ik heb het uitgezet.
0: Ja, ik doe dat ook. Zet het Fries meestal uit, behalve mijn zinsopbouw. Dus als je soms een beetje gekke zin hoort...
1: Oh,
0: of je hoort me een beetje als een hakkelaar, zeg maar, op de radio... dan ben ik aan het zoeken naar woorden.
1: Oh, ja.
0: Dat is het. We hebben 2 liedjes, jongens. En je mag kiezen, we zitten in een tweestrijd. Nou, een strijd is het wel. Ik zou je zeggen, en ik geef niet aan wie is, zeg maar. Wie is, ook een mooie zin. 51 om 49%. 51 om 6-7. Laat weten, waar heb je zin in? Ga je voor Team Wouter?
2: Maar als ik wakker word, naast jou, dan droom ik nog.
0: Dan ga je voor Marco Borsato en Dromen zijn Bedrog.

0: het weten. Ook als je misschien denkt, nou, het zijn niet helemaal mijn liedjes. Dat kan ook, hè?
1: Kan, ja zeker.
0: Dan nog zou het leuk zijn dat je wel even een stem uitbrengt. Want ja, een blanco stem hebben we niks aan. Het
1: staat gelijk.
0: Staat gelijk zelfs, hoor ik nu net. 50-50. Ja, hier hebben we niks aan, jongens.
1: Nee.
0: Wie maakt ons los? NPO Luister, daar kun je stemmen. Op Borsato of Mewis.

0: Esther uit Tijuana. Dan komt Mark met een idee. Die zegt, draai die liedjes uit de tweestrijd. Draai ze allebei. Dan heeft niemand gewonnen, maar ook niemand verloren. Zijn allebei mooie liedjes. Ik zeg, laat ze beide maar horen, zegt Mark. Nou, zeker niet. Ben je besloten niet. Dit is een strijd. En een strijd, dan maar strijden ten onder. Maar zonder wrijving geen glans.
1: Precies. Jij sterft dit, Hannas.
0: Ja, zeker. Het liefst zou ik als Tommy Cooper willen sterven.
1: Als Tommy Cooper?
0: Tommy Cooper, ken je die?
1: Het is
0: al heel oud, hoor. Tommy Cooper was een heel markant figuur. Die goochelde.
1: Oh.
0: En die deed net of was hij heel ongelukkig goochelaar. Het ging allemaal mis. Dat was op tv, was het ook vaak. Ja. Vroeger, hè, heel lang geleden dit. En die man die was dan aan het goochelen. Maar hij kon uiteindelijk kon hij wel goochelen. Dus dan dacht je van, dit gaat weer mis. En dan uiteindelijk dan lukte er wat.
1: Oh.
0: Maar die man die stond op een gegeven moment op het podium. En dit staat wel op YouTube. Ja, hier moet je over kunnen, hoor. Dit moet je echt... Anders moet je het absoluut niet opzoeken. Maar die stond op een gegeven moment te goochelen. Ook voor een menigte, een publiek. Mm-hmm. En hij valt zo achterover. Door de gordijnen, achter de coulissen. En mensen die lachen allemaal. Die denken, dit hoort bij de act. Want het ging bij hem altijd heel veel fout.
1: Ja.
0: Maar de beste man die kreeg een hartaanval.
1: No.
0: Ja, en die is daar letterlijk overleden.
1: Zo, dit is gewoon...
0: In het harnas. Dat is,
1: ja,
0: staat
1: dat
0: op beeld.
1: Het harnas. Ja, het is gewoon de clown van Ben Kramer, maar dan in het echt.
0: Ja. Maar goed, aan de andere kant, kijk, de man had wat ouder moeten worden, denk ik. Ik weet niet hoe oud hij is geworden. Maar ergens is het wel mooi, toch? Maar ik wil hier niet... Ik moet het niet jinxen. Straks dan komt Magere Hein hier tijdens de uitzending. Dat moeten we niet hebben. Maar dan moet je maar eens opzoeken, Tommy Cooper. Dat is echt ik vind dat een baas, een legend. Het is oud, maar het is echt prachtig. In het noorden en westen langdurig regen. In het zuidoosten en oosten, daar regent het minder vaak. Temperatuur vandaag tussen de 14 en 18 graden. Inmiddels 7:35.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS... en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie staat nu gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid stemde gisteravond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out-dag. De kwestie leidde tot veel discussie in Den Haag. Vooral de SGP had kritiek.
3: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
2: Er volgde een hoofdelijke stemming. 90 Kamerleden stemden voor en 36 tegen het hijsen van de vlag.
0: Dankjewel, verkeersinformatie van de ANWB. De vrijdagspits stelt normaliter niet zo gek veel voor. En vandaag ook niet. De A4 Den Haag-Rotterdam. Voor Den Horen een minuutje of 10 door een ongeluk. Daar is de weg gelukkig weer vrij. De A15 Rotterdam richting de Maasvlakte. Voor de afrit Oost-Voorne 10 minuten. En de A73 Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Linne en Maasbracht 22 minuten. Komt door wegwerkzaamheden op de A2.
4: NPO Sterren NL.

0: En jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. We spelen een tweestrijd. Dat doen we met twee liedjes. Ik heb hier geen Tinia naast mij, maar Wouter, dames en heren.
1: Ja, hallo.
0: Hallo, Wouter.
1: Hallo.
0: Hallo. Het is nu net of zien we elkaar voor het eerst. We zitten al sinds 5:30 zitten we hier bij elkaar aan tafel.
1: Ja.
0: Hey, hallo, hoi. Ben jij er ook?
1: Ja, wat gezellig.
0: We spelen een tweestrijd en dit is wel een strijdje, hoor. Want het is de hele tijd... Ja, dan dit liedje, dan dat liedje. Gaat heen en weer.
1: Ja.
0: Wat heb jij?
1: Ik heb een nummer... Mag ik dat? Kort.
0: Ja, kort.
1: Ik was
0: ja,
1: dus deze zomer in, op vakantie. Toen waren we in Joret de Mar.
0: Ja, Joret, ja.
1: Waren we in een club, want het was laatste avond voor de Nederlanders of zo.
0: Mooi.
1: En toen was het eerst een beetje... Allemaal gewoon een beetje... Er was nog niet echt aan.
0: Tam was het.
1: Het was een beetje tam. Ja. En de muziek die werd gedraaid was een beetje busy, Leeuw Kleine.
0: Oh
1: wel,
0: ja.
1: De sfeer zat er nog niet echt
0: sfeerloos, zeg maar.
1: Ja. Toen zeiden we op een gegeven moment... Want wij draaiden in de auto heel vaak... Dromen en Bedrog, vonden we geinig.
0: Oh ja.
1: En een vriend van mij die pakte het op zijn Spotify... liep naar de DJ toe, die liet zo dat scherm aan hem zien.
0: Ja.
1: Nou, toen hoorde je dus die begin...
0: Ja.
1: En toen ging het los. Vanaf dan, is het, totdat de lichten aangingen, is het
0: feest geweest. En stond daar een of andere Spaanse DJ die geen benul had wat hij draaide? Of,
1: nee, het was wel een Hollander.
0: Oh, wel een Hollander, ja. Oké. Okay. Maar goed.

0: voor team Marcel? Of ga je net als Willy louter voor Wouter?
1: Leuk.
0: Wat schrijft hij? Louter voor Wouter. Ja, nou, laat het me even weten. NPO Luister, daar kun je stemmen. Dat is ook de enige plek waar het kan, is gratis. Ook als je niks hebt met deze liedjes, dan denk ik, laat maar gaan. Nou, doe even stemmen, dat is mooi. Want hoe meer stemmen, hoe beter. En hoe eerlijker zometeen de uitslag. Dan kreeg ik van de week al een appie. Ik kreeg gisteren zelfs nog een mailtje van iemand. En ik hou wel van om de vrienden van de show, zeg maar, een beetje, ja, ook de vriend te houden.
1: Tuurlijk.
0: En soms is het wel eens even leuk om even wat te doen voor deze gasten. Wij kregen namelijk het bericht dat er iemand jarig is. Zullen we even een belletje doen? We hebben dit niet afgesproken. We gaan gewoon live bellen. Misschien wordt er ook wel niet opgenomen. Hè? Misschien wordt er al gewerkt om dit tijdstip. Ik denk het wel. Je weet het niet. Bellen we degene die jarig is? Of,
1: Ja, we bellen de jarige.
0: Ah, oké. We gaan horen of die er is. Het zal aan het werk, joh. Zit aan de koffie, zou kunnen. Stel op de Dixie. Nee, die zit even, die heeft net een bak koffie gehad. En dan gaan de darmen gaan werken natuurlijk. Die zit nu... Ja. Oh, wacht. Hé, hey, dacht even, ik hoor wat. Maar we hebben twee nummers. Dit is, dat is altijd het gevaar als je live gaat bellen. Nu gaan we de andere bellen.
1: Nu is hij overgegaan naar de voicemail.
2: Dit is de Vodafone
0: van
2: de voicemail.
0: Oh, die hebben we niet nodig. Nee. Dan gaan we even naar die andere gast die me heeft opgegeven, zeg maar. Kijk, als die ook niet opneemt, dan hebben we ons best gedaan, Wouter.
1: Ja, dan hebben we onze plicht in ieder geval.
0: Zo is het.
1: Volbracht.
0: Gaan we dan weer even een liedje draaien. Huppetidididid. Zometeen overigens, over een half uurtje, heb ik de weekendlijn weer. Heb ik zin
1: in. He? Dat vind ik leuk. Vind ik mooi.
0: Weekendlijntje.
1: Gezellig.
0: Kun je vertellen wat je voor het weekend gaat doen? Iets meer tegenspraak dan nu, zeg maar. Want dit is... Dit gaat hem ook niet worden, denk ik.
1: Oh.
0: Hallo? Nee! Dat is... dat vind ik dat... De krengen van voicemail zijn dat altijd.
1: Vreselijk.
0: Spreek dan... Nou ja. Nou, we hebben het geprobeerd. Ja, we kunnen het nog een keer doen, maar lijkt me even niet. We hadden namelijk een appje, of een mailtje was dit zelfs, van gisteren. Ricardo, die schrijft... Mijn collega Vince, die is vrijdag jarig, 9 oktober. Hij is groot fan van de ochtendshow en hij zelf is ook bijna dagelijks te horen tijdens het clubpie. Hij spreekt elke dag wat in. En belt er iemand terug?
1: Er belt nu iemand terug.
0: Oh, dan moeten we hem even opnemen.
1: Ik neem even op.
0: Hallo?
3: Marcel met Klavertje, ik bel wel terug, hoor.
0: Klavertje! Wacht even, Klaver. Dit is ook
1: heel iemand anders.
0: Nou, dat maakt niet uit, dat is ook gezellig. Vince is jarig. Hij belt, hij appt altijd, hij spreekt elke dag wat in. Zou je hem misschien niet even op de radio kunnen feliciteren? Nou, dat hebben we bij deze graag. Gefeliciteerd. Jammer dat je niet opneemt. En een fijn weekend gewenst. Klavertje!
3: Morgen, Marcel.
0: Morgen, Strijder. Hoe is het?
3: Ja, fantastisch, maar is fantastisch.
0: Ja, je belt al vroeg voor de weekendlijn. En die is toch pas over een half uurtje, hè?
3: Oh, dan ben ik te vroeg, ja.
0: Ja, je bent heel vroeg. Maar dan hebben we...
3: Ik dacht wel bij mezelf, als die anderen niet opnemen, dan bel ik je gewoon even terug.
0: Ja, dat is goud. Goud, man. En dan is de lijn ook alvast een beetje warm voor zometeen.
3: Ja, daarom. Dat is een goed idee. Goed idee.
0: Hey, ga je het weekend nog wat leuks doen?
3: Nee, eigenlijk niet, maar moet ik eerlijk zeggen. Nee, zaterdag is altijd voor de voetballen.
0: Ja.
3: En zondag gelijk Formule 1 kijken.
0: Oh, lekker. Ja, Formule 1. We zitten op Singapore.
3: Singapore, ja.
0: Mooi stratencircuit.
3: Ja.
0: Mooi, man.
3: Ja, zeker.
0: Hoge snelheid langs de muren. Hey, en vandaag nog even doorbeuken, nog even beunen en nog wel even snacken vanmiddag?
3: Even snacken vanmiddag, even nog een paar eikootjes tegen het dekje aanklappen. En maar ik heb echt wel iemand die wil je echt even heel graag spreken.
0: Dat meen je niet.
3: Ja, even serieus. Komt-ie aan. Morgen, Marcel!
0: Dennisje!
3: Ja, uiteraard, we zijn er weer.
0: Jullie zijn weer herenigd.
3: We zijn weer herenigd, ja. Dus hier mijn training ook goed weer aan elkaar, hoor.
0: mooi. Het gouden team is weer compleet.
3: Ja, gelukkig wel, man. Gelukkig wel.
0: Ja. Hey, nou, gaat vrij weinig doen dit weekend. Saai weekend, heb je het gehoord?
3: Ja. Ik denk dat ik hem een beetje mocht compenseren dan, denk ik.
0: Ja, wat ga jij doen dan?
3: Ik ga vanavond even weer gezellig ouders bij mijn ouders eten. Oh. En een klein biertje doen met die ouwe van me.
0: Ah, lekker, man.
3: En morgen thuis een biertje aan de gang, even de kinderkamer afmaken. Want dat schiet ook op nog een paar weken, Marcel. Dan moet ik het ook aan geloven.
0: Oh, potverdorie, Dennis. Hey.
3: Ja.
0: En wat wordt het geslacht? Weet je dat al?
3: Het wordt een klein mermaidetje, maar het wordt een jochie.
0: Ja, kleine Dennis. Ja,
3: ja zeker. Oh, kleine Dennis.
0: Geweldig, man.
3: Ja.
0: Oh, super. Nou, lekker van genieten. Kan ik nog een leuk liedje voor jullie draaien, jongens?
3: Ja, we willen graag... Het is een Klavertjes favoriete liedje. Dat is Voel van Frank van Etten. Dat vindt hij prachtig.
0: Oh altijd. Ja, vindt hij die leuk?
3: Ja, die vindt hij top.
0: Ik ga even kijken waar ik die heb, want er zitten heel veel... Er heel veel van... Oh ja, heb ik hem... Oh ja, ik zie hem over het hoofd.
3: Ja. Ik
0: ken die schreeuw, hè, die vent.
3: Wat een loeier,
0: hè. Doe de groeten en heb een fijn weekend, jongens.
3: Is goed, jongens.
0: Ciao.

0: van Barneveld. Ik ga de klok even starten. Beste Wouter, want de laatste seconden gaan in van onze tweestrijd. Je kan spannend. Nu nog heel snel stemmen, want we zitten dicht bij elkaar. Dromen zijn bedrog van Marco Borsato of Per Spoor van Guus Meeuwis. Kedekedeng, kedekedeng. Het zijn nog 30 seconden dat je kan stemmen. Kruip in de NPO-luisterapp. Ik ga dit gewoon afwachten. Een beetje oud en nieuw momentje maken we ervan, vind ik. En dan horen we zo meteen welke het is geworden. Wordt dat toch dromen zijn bedrog voor Wouter? Of gaat het worden Per Spoor? Kregereng. 15 seconden. Tel mee af. Daar gaan we. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Spanning. 3, 2, 1. Oké, we gaan even kijken in het scherm. Wat is het geworden? Oh, zo, net als Wouter.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we even terug voor jou dan in ieder geval naar Joret de Mar.
1: Even terug, ja.
0: Even
1: lekker.
0: Terug het gevoel, zeg maar. Want je hebt gewonnen met
1: 58% van de stemmen.
0: Oh, hij is bij mij, dan moet ik hem even verversen. Bij mij stond hij 59. Oh, dat is toch net even veranderd op het laatste moment.
1: Oh ja.
0: Heel goed. Nou, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Lekker binnenkomen voor jou.
1: Heerlijk.
0: Ik ga met de moed in de schoenen straks weer terug naar Dokkum, maar. Niet anders. 5 voor 8, we hebben zometeen nog een lekker uur. We hebben onder andere de super vrijdagmix van onze Barry Fest. En we gooien zometeen de lijn over voor de weekendplannen. De weekendlijn. Ik deel zometeen het telefoonnummer even met je.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een recordaantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemer COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homo-acceptatie is gedaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater livestreamen op internet. De man schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS zijn in 90 jaar tijd.
3: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public. Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
2: De executie staat gepland op 3 december. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een AZC. De vorige raad was nog tegen, maar na aanpassingen is het voorstel nipt aangenomen. Het ging daarbij vooral over de sociale veiligheid, zegt de wethouder.
4: We gaan aan de slag met opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de,

0: de mensen van de omliggende wijken. Daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
1: Terneuzen gaat maximaal 200 asielzoekers opvangen. Het weer vanuit het westen trekt een flink regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien. Vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Heel fijn, dankjewel. Kijken we nog even naar het verkeer voor dit moment. Deze vrijdagochtend. Het is niet zo druk hoor. Nog geen 100 kilometer. Dit zijn de bijzonderheden. De A2 Eindhoven-Maastricht tussen Wessem en Sint-Joost. 17 minuten. De A67 Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Zomeren en Gelderop. Door een ongeluk heb je 37 minuten. 8 kilometer. De weg is daar weer vrij.
3: Nog 2 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL. Yes. Marcel de Vries.
2: We kunnen gewoon zeggen, Wouter, overmorgen.
4: Ochtend.

0: Tijd. Ik hoop dat hij lekker veel in de top 1000 staat. Dat hoop ik.
1: Ja, heb je erop gestemd?
0: Ook? Ja, ik heb 2 keer stond hij in mijn lijstje.
1: Ja, bij mij ook.
0: Ja, ik had Atje, had ik erin. En Samen Zijn.
1: Ik, volgens mij precies hetzelfde.
0: Echt?
1: Ja.
0: Nee, ja zeg. Jij had een brother from another mother kunnen zijn.
1: Goh, ja. Nou,
0: maar er zit heel veel leeftijdsverschil tussen.
1: Heel veel, ja.
0: Want jij bent?
1: Ik ben 22.
0: 22? Ja, ik ben 45. Ik had je vader kunnen zijn.
1: Dat had gekund, ja.
0: Nou, zo vroeg was ik, nee. Was wel een... Nee, ga ik ook niet zeggen allemaal. Dus zit op de radio. Maar...
1: Ik dacht al, wat gaat dit
0: doen? Nee. Ik moet dat van 10 jaar leren. Ik lig altijd met de woorden liggen mij voor in de mond, zeg maar.
1: Oh ja.
0: En ik denk pas na voordat het eruit is.
1: Je praat eerder dan je denkt.
0: Ja, dat is een kwaaltje van de ADD die ik heb, zeg maar. Het gaat allemaal heel snel in mijn... Ping-pong. Ik heb zo'n flipperkast bovenin. Ding-ding-ding. Ja. Nou, gisteren hadden wij... Ik vertelde het jou net, Wouter. Maar gisteren, ik wilde even een boodschapje doen. Ik ging even met de auto door het stadje.
1: En ineens, Dokkum.
0: Dokkum, mijn Dokkum, mooie Dokkum. Ja. Inderdaad, mijn mooie historische Dokkum. En ik woon ook letterlijk in het centrum. In de hardcore centrum.
1: Het oude...
0: Ja, het oude grachten, stadsgedeelte inderdaad. Ja. Ja, binnen de grachten.
1: Mm-hmm.
0: Ja, klopt. In het bolwerk. En alles was afgezet. Allemaal hekken. Waarom weet ik dit niet? Ik woon hier in de binnenstad. Waarom weet ik helemaal niet dat hier... Wat voor feest hebben wij hier? Ja,
1: je hebt Koningsdag al gehad.
0: Ik snapte er niks van.
1: Nee, dat snap ik.
0: Maar echt niet. Het is wel raar om nu een feest te geven. Het is slecht weer. En wie gaat nu nog iets organiseren?
1: Ja, op een donderdag.
0: Tenminste, er staat geen feesttent midden in de binnenstad. Nee. Dat kan niet. Dus nee. Dat is niet. En, maar later op de socials van stadsgenoten... zag ik dus dat er iets heel bijzonders was.
1: Iets heel bijzonders.
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Er was een rode auto.
1: Rode auto.
0: Een rode auto.
1: Ja.
0: Bekend van een journaal. Wat niet lang meer van nu op de buis komt.
1: Oh.
0: Dat gaat over de raadgever. Van de Goedheiligman.
1: Oké. Okay.
0: Nou, zeg ik het zo netjes?
1: Zeg je heel netjes, okay. Ja.
0: Dus die waren gisteren in de stad. Ik heb, ja, als je niet wil geloven, dan denk je van... hij zit hier weer met de zwets op de radio. Wat ik normaal gesproken heel vaak doe, inderdaad. Maar het is echt waar. Ik heb een fotootje gedeeld. 2 fotootjes zelfs in mijn tijdlijn.
1: Oh, ik zie het.
0: In de stories. @Marcel van de Radio op Instagram.
1: Magische auto, hè?
0: Boemertaal. Ik zit op Instagram. @Marcel van de Radio. Ja, magisch, ja.
1: Ja, heel vet.
0: Ja, dus ik denk Jeroen Kramer dat hij er was. Denk ik.
1: Ik kan het zo snel niet zien. Hij heeft altijd zo'n... Hij haalt een keer een knalgele jas. Die zag je overal.
0: Ja.
1: En inmiddels heeft hij een soort lange grijze jas. Maar dan dacht hij, weet je wat? Ik doe gewoon een hele gekleurde sjaal aan.
0: Ja, precies.
1: Die heeft hij normaal. Maar ik kan
0: het ook niet zien. Ik was er ook niet bij.
1: Oh ja, daar staat hij.
0: Oh wel.
1: Ja,
0: hij is er.
1: Met dat dwelbandorkest. Wat toen bij jullie de intocht was. Die stonden heerlijk te playbacken.
0: Ja,
1: dat
0: ja. Nou, prachtig, hè?
1: Ja, mooi.
0: Nou ja, dat hadden we gisteren weer. Er gebeurt altijd wat.
1: Heel veel.
0: Zoals wij willen zeggen, Dokkum doet je wat.
1: Mooi.
0: Ja. En dat heeft Bonifatius ook wat gedaan. Alleen daar is het niet goed mee afgelopen.
1: Nee.
0: Een recordaantal van ruim 3000 scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Om te laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn. Scholen vinden de actiedag harder nodig dan ooit. Omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder jongeren de afgelopen jaren flink is gedaald. En vandaag wordt bekend wie de Nobelprijs voor de vrede wint. Onder de kanshebbers bevindt zich opnieuw Donald Trump. Al schatten experts zijn kansen klein in. Hoge ogen gooien juist een lokale vrijwilligersorganisatie uit Soedan. En het internationaal strafhof. Nou, Trump zal zelf zeggen dat het, als het straks niet zo is dat hij wint... doorgestoken kaart.
1: Fake news.
0: Fake news.
1: Ja.
0: Het beruchte kindermonster Carbonkel is na een flinke opknapbeurt terug van weg geweest. Vanaf morgen is de eenogige tv-pop voor het eerst ooit openbaar te zien in het museum Beeld en Geluid. De pop uit Ik Mik Lorenland, ik heb dat nooit gekeken, die werd het afgelopen jaar hersteld nadat hij in het depot was aangetast door insecten. Ja, lag er belabberd bij. Hij ziet er al niet zo goed uit, maar...
1: Nee. Maar dat deed hij vroeger al niet, maar nu hij is wel opgeknapt.
0: Heb jij er wel gekeken, Carbonkel?
1: Ja, wij keken dat vroeger. Dan kwam die tv-kar kwam zo in de
0: oh,
1: klas.
0: Oh ja,
1: en met tv-kar. Ja, met die tv met die toeter, want we hadden nog geen geld voor echte bij ons.
0: Ja, school-tv.
1: Voor grote tv's, voor die platte.
0: Ja.
1: Dus dan hadden we inderdaad school-tv. En dan gingen we Ik Mik Lorenland kijken. En was iedereen getraumatiseerd.
0: Ja, want dat was
1: door Carbonkel.
0: Carbonkel was een eng...
1: was een engnek. En hij veranderde in een potvis, wat ook een soort piranha was. Ja, was heel gek. Die man die kon alles. Ik vond zelf dat het konijn... Er zat ook een konijn van tevoren zat erin. Die was heel, die vond ik enger. Dat is heel smoezelig.
0: Nou, dit gaat me allemaal boven de pet. Dit,
1: ja, doodheen.
0: Hij veranderde in een piranha?
1: Ja, in piranha en een potvis.
0: Oh, ik verander dit weekend wel. Als ik een paar biertjes op heb, dan ben ik een biranja.
1: Een piranha.
0: In het noorden en westen langdurig regen. In het zuidoosten en oosten regent het minder vaak. Het wordt 14 tot 18 graden.

0: Wouter, het is vrijdag, het is New Music Friday. Het is tijd voor nieuwe muziek. Vind je
1: leuk?
0: Niet?
1: Ja, hoort erbij.
0: Samuel Welten, die heeft natuurlijk onlangs een liedje gemaakt met Russo, Boom. Maar die kunnen we inmiddels beschouwen als zijn recente hit.
1: Ja.
0: Want hij heeft er een nieuwe. En die is prachtig. Een heel mooi najaarsliedje. Autobiografisch verhaal. Terug bij mij.

0: Jannes en de boerenmeid. Volgens de Spanjaarden zeggen Juanes. We gaan de lijn opengooien, want dit is, vind ik, Wouter, het hoogtepunt van de week.
1: Dat doet,
0: ik wil de rest niet de nek omdraaien, maar ik vind dit echt lekker. Ga even voor zitten, even muziekje aan zo, en dan kun je even bellen op het bekende nummer. Ik zal het je even meedelen. Toets hem vast even in. Begint met 035.
2: 035.
0: Exact. En dan
2: 6715678.
0: Dat
2: is het nummer waar ik op je wacht.
0: 035 6715678.
2: Dat is waar ik op je wacht.
3: Hoi hoi.
0: Yes, mag je gaan bellen voor de weekendplannen. Dus wil ik graag even weten, wat ga je dit weekend doen? Wat staat er op jouw agenda deze komende dagen? Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Marcel.
0: Met wie?
3: Met Jan Vuring, goedemorgen.
0: Jan, hallo, hoe is het?
3: Jorn.
0: Oh, Jorn, excuses, ik hoor het hier. Ik moet weer eens langs de dokter even de oren uitspuiten. Maar Jorn, wat ga je doen het weekend, Jorn?
3: Morgen hebben wij op de zaak hebben wij een Oktoberfest.
0: Oh, wat leuk.
3: Vanuit de baan, vanuit de PV. Vanuit de PV staat altijd geregeld vanuit de zaak. En zondag gaan we Max kijken natuurlijk.
0: Ja, Max kijken natuurlijk. Ja, wat denk je? Want hij heeft nog nooit gewonnen, hè, daar.
3: Ja, als je dus vorige keer
0: rijdt,
3: dan gaat het de goede kant op.
0: Ja, de RB lijkt wat beter inderdaad. Ja. Nou, we gaan het meemaken. Maar moet je morgen in lederhozen?
3: Ja, uiteraard in lederhozen.
0: Mooi. Lederhozen, een pul met bier.
3: Ja, pul met bier en bratwurst. Heerlijk.
0: Oh, lekker man. Nou, geniet ervan. Goed weekend.
3: Hey, goed weekend, Marcel. Goed uitzending.
0: Yo.
3: Ciao, hi.
0: Carapito. Goed. 035-671-5678 voor de weekendplannetjes. Kom maar door. Goedemorgen.
4: Hey, met Rob.
0: Hey Rob, goedemorgen.
4: Hey, dat is lang geleden.
0: Dat is heel lang geleden inderdaad. Zit jij nog wel eens even met je vingers in de modder?
4: Ja, dat ook. Maar ja, het is momenteel wat rustiger natuurlijk.
0: Ja.
4: Dus
0: ja.
4: Ik ben even dicht geweest met de stemaudities.
0: Dat meen je niet.
4: Ja, ze zochten een nieuwe Annie.
0: Nou, doe maar eens even.
4: Die. Echt, zullen we een spelletje spelen, Pie?
0: Zo!
4: Daar klinkt het erbij, hè?
0: Ja, hij is heel goed.
4: Ja, ik dacht, misschien kun jij dan een keer de bed doen.
0: Nee, Annie. Nou, doe even een klein rollenspelletje. Doe eens even.
4: Bicht, ik heb een hele mooie paperclip voor je, Bicht.
0: Wat voor paperclip heb je, Annie?
4: Een hele mooie zilveren, Bicht.
0: Ja, dan weet ik het niet. Ik ben heel slecht in acteren. Maar ik verbaas me dat het zo goed is.
4: Ja, daar heb ik een pauze op moeten oefenen natuurlijk. Maar ik denk, als het van de wintermaanden rustig is, heb ik een beetje inkomsten.
0: Nou, zeker ja. Ja, ik zou hier even mee doorgaan. Volgens mij kun je auditeren.
4: Ja, inderdaad. En ja, daarna zijn we nog een klein beetje bezig met de gezonde bemesten natuurlijk.
0: Ja, winter klaarmaken, hè?
4: Ja, het moest allemaal weer goedkoop.
0: Ja.
4: Had ik een hele goede oplossing bedacht.
0: Oh, wat dan?
4: Nou, zoals je weet, ik werk ook af en toe bij de lokale voetbalclub.
0: Ja.
4: En die wou dus dat gezond bemest hebben. Ik zei, nou, dan heb ik een heel goed idee. Ik ben toevallig ook lid van de hondenvereniging.
0: Oh.
4: Ik zeg, als het dan voor 20 van die bouffiers op het veld niet is.
0: Ja.
4: Ook handen voor de sliding.
0: Dat is zeker, ja.
4: Ja, kijk, en meteen bemest en het is goedkoop.
0: Nou, dit is win-win. ik dank je feestelijk, man. En ik wens je een goed weekend.
4: Hoe is het met je palmboom?
0: Ja, mijn palmboom. Nee, die is Kassiewijlen.
4: Tijd voor de nieuwe.
0: Nee, ik heb een ander. Ik weet niet wat het voor blad het is, maar ik heb een andere plant inderdaad. Ik had inderdaad een. Hoe heet dat ding?
1: Een palm.
0: Ja, palm, maar die is kapot.
1: Nu heb je Sansevieria.
4: Zal ik hem nog even afsluiten dat in die Eni stel?
0: Ja, doe maar even.
4: Wee!
0: Fijn weekend.
4: Fijn weekend.
1: Die was echt goed.
0: Ja, die was echt goed. Die zat echt heel dicht bij het origineel.
1: Ja, zeker.
0: Waanzinnig. 035-671-5678. Hallootjes.
5: Hey, goedemorgen Marcel.
0: Hey, zijn ze weer?
5: Met Andy van een busje.
0: Hey, hoe is het?
5: Hey Marcel, goed met jou.
0: Ja, maar ja, fantastisch ja.
5: Ja, klasse. Ik heb zoveel zin in volgende week, top 1000.
0: Ja, maar wij ook, maar dat niet volgende week, hè. Zondag begint het al.
5: Ja, zondag, ja, oké, man. Even na het weekend dan, hè. Zondag maar... weet ik niet of ik fit ben om te luisteren, maar...
0: Nou ja, wat is dit dan? Begin 12 uur 's middags. Lig je dan nog voor pampers?
5: 12 uur pas, ik dacht 10 uur al.
0: Nee joh, 12 uur, 10 uur is de pre-party.
5: Oké, ja. Nou, dan heb ik hem aanstaan, denk ik.
0: Hè? Helemaal goed, hé. Maar wanneer begint de week eigenlijk voor jou? Is, want het is bij verschillende. Eén zegt...
5: Ja, voor mij is
0: het
5: maandag. Voor mij is het maandag. Ja. Als ik dan weer de bus moet ophalen. Ja. Oeh, dan... De kleine oogjes weer naar het busje op de fiets.
0: Dan is de week weer begonnen, ja.
5: Ja.
0: Oké, man. Nou, ik wens je een monsterachtig weekend.
5: Ja, jullie fijne uitzending nog.
0: Dankjewel.
5: Hoi.
0: Nog onder indruk van die Ernie.
1: Ik ook.
0: Supergoed. Oké, doen we er even eentje bij. Ja, nog even één belletje. 035-671-5678. Nou, dat is jouw. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Hallo, met wie?
6: Met Devin van den Brink.
0: Kevin, doe de radio maar even wat zachter.
6: Ik doe de radio eens even wat zachter.
0: Of helemaal uit, mag ook even.
6: We doen hem helemaal uit. We zaten even jullie te luisteren.
0: Fantastisch, dan horen wij elkaar goed. Ja, dat snap ik dat je. Ja, dat is goed dat je luistert. Ja, nee. Mag zo meteen ook verder, hè? Je mag zo meteen doorgaan met luisteren.
6: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: Goed. Wat ga je doen het weekend?
6: Ik ga van het weekend naar Preston Palace met mijn vrienden.
0: Zo, hey, lekker all-inclusive even.
6: Ja, zeker. En zaterdagavond dan gaan we een potje Feyenoord kijken. Dus het weekend zit goed in elkaar, ja.
0: Tegen wie moet Feyenoord?
6: Tegen AZ.
0: Oh, dat is een mooie.
6: Jazeker.
0: Het is een mooi pot. En wat denk je?
6: Ja, ik denk toch een mooie 2-0 voor Feyenoord.
0: Oh ja?
6: Daar hoop ik tenminste wel.
0: Ja, ik ben niet zo thuis in de eredivisie, maar ik gun het iedereen natuurlijk toe, die 3 punten. Dus een mooie wedstrijd. En wat hoop je te beleven daar in Almelo?
6: In Almelo? Nou, we hopen toch al even lekker wat biertjes te drinken.
0: Ja,
6: denk ik.
0: Ja, lekker.
6: Ja, zeker.
0: Je gooit ze lekker achter de knopen, ik snap het wel, ja. Mooi man.
6: Jazeker.
0: Nou, geniet ervan, een mooi weekend.
6: Ja, hetzelfde.
0: Joe, bye.
6: Joe, fijne uitzending.
0: Ik heb jou niet eens gevraagd, Wouter. Ga je nog wat leuks doen aan het weekend? Of,
1: Vanavond in de Ziggo Dome, Akda de Munnik.
0: Zo!
1: Ja.
0: Nou, gooit hij er even in. Ja. Hallo.
1: Is heel leuk. En voor de rest nog een feestje zaterdagavond.
0: Akda de Munnik, wat is de beste plaats voor Akda de Munnik, volgens jou?
1: Oeh, ik ga altijd wel goed op het regent zonnestralen, kapitein deel 2, rendelen die ren.
0: Kapitein is ook wel even
1: kapitein,
0: leuk, hè?
1: Kapitein, toch?
0: Kijk waar ik de kap... De staat die denk ik om. Ah, is de kapitein deel 2, dan ga ik die er even in kijken. Dan zit jij vast even in het sfeertje, zeg maar. Mooi. Dank voor de belletjes. Iedereen alvast een goed weekend. Het is nog niet zover, maar hebben in ieder geval een hele fijne tijd. Dat is belangrijk.

0: waarschijnlijk wat herfst. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Wouter, goedemorgen Clubje. Vanochtend is het bewolkt en er zijn perioden met regen. De wind is zuidwest en die is matig. En op het IJsselmeer en aan zee toch wel vrij krachtig, windkracht 6 tot 7. En vanmiddag heeft de zon het moeilijk. En door de regen, de temperatuur 14 tot 18 graden. En het weekend, helaas ook buien. En hier onze spreuk, vliegende zwaluwen laag over de weide. Ja. Dan weet je zeker, er komt zeker regen.
0: Ja, ja, we kunnen niks met deze spreuk, Wouter. Een spreuk hoort te rijmen, vind ik.
2: Vind ik ook.
0: Vind niet?
2: Moeten we er zelf een doen?
0: Nou ja.
2: Hoort men de koekoek of ziet men de leeuw, dan valt er in augustus vrijwel geen sneeuw.
0: Mooi. Ja. Rond zijn we. Ja. Strik je erom. Niks meer aan doen.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een recordaantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemer COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homo-acceptatie is gedaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater livestreamen op internet. De man schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS zijn in 90 jaar tijd.
4: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public. Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
3: De executie staat gepland op 3 december.
0: Dankjewel, dan gaan we nog even naar het verkeer. De meldingen van de ANWB. Even kijken waar het nog vast staat. De A2 Eindhoven-Maastricht voor Maasbracht. Door wegwerkzaamheden een minuutje of 10. Dan de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Maasbracht. Een minuutje of 14. Lijkt me bijna hetzelfde traject, maar dat is toch anders. En de A325 Nijmegen naar Velpenbroek. Voor de knooppunt Velpenbroek, daar flinke file. Dat is namelijk een uur. Komt door een ongeluk, er zijn 2 rijstroken dicht. Dan hebben we zometeen, Wouter, de Super Vrijdagmix. En ik kan nog wel zeggen, ik ga er niet te veel over zeggen.
2: Oké.
0: Wel iets. Het is wel een hele bijzondere mix.
2: Een bijzondere mix.
0: Okay. Ja, dat heeft ook wat te maken met de top 1000.
2: Ja.
0: En daar ga ik zo meteen vertellen wie er allemaal in de top 10 staan.
2: Oeh.
0: Maar niet van 10 naar 1.
2: Oké.
0: Okay. Alfabetische volgorde.
5: NPO Sterren NL. De nummer 1. In Nederlandstalige muziek.
0: Yes, met Busy en Yves Berendsen.

0: Versteeg en Likkepep en Blikkendag. Het is bijna 8:45.
1: Sterren NL, de Nederlandstalige top 1000.
0: Ja, als je nou zo meteen het weekend ingaat en nou, je zet bijvoorbeeld zondag, maar het kan ook best maandag zijn, hè, dat je denkt, nou, ik heb het weekend, heb ik andere dingen te doen. Maandag dan ga ik weer naar mijn werk en dan zet ik de radio aan. Ja, dan, dan kom je er echt, dan val je er met de neus in de boter.
2: Neus in de boter,
0: ja. Dan val je namelijk in de top 1000. De Nederlandstalige top 1000. We beginnen zondag. Zondag om 10:00 met de pre-party. De boel even voorgloeien, zeg maar, met Perry Kramps. Perry gaat tussen 10 en 12 de boel even opwarmen. En om 12:00 is het een eer. Ja, toch wel.
2: Ja, vind ik wel.
0: Een eer. Het startschot. Ik ga de nummer 1000 instarten. Daarna ga ik weer naar huis. 999 mag de rest doen.
2: Oh ja, oké. Okay.
0: Voor 1000 kom ik even hier.
2: Druk op een knopje en dan doei.
0: Nee, het is al een duur ritje, want ik zit hier maar 2 uur, hè. Oh. Dus kijk, ik moet 4 uur in de auto voor 2 uur radio, hè. Oh, ik weet niet wie dit bedacht heeft, maar nee, ja. Hartstikke leuk. Zondag beginnen we om 12:00 middags, dus lekker als je de soep op schoot hebt. Dan,
2: op schoot?
0: Nou ja, dat hadden wij vroeger bij mijn ouders.
2: Oké. Okay.
0: Zondagmiddag, of ja, zo rond, ja, het was iets later denk ik, in 1:00. Gaan we het over eten hebben. Soepje en een kipsnitzel. En wat aardappelschijfjes. En dan was ik natuurlijk brak tot de mat, tot en met. Dan was ik ook Brakman, net als jij, jouw achternaam, want jij heet Brakman. Van het stappen.
2: Oh,
0: en dan was het Marcel, eten! En dan gingen we warm eten. Dan kom je net van bed. Dat was je ontbijt.
2: Oh.
0: Nou goed, dus als je zondag om 12:00 met soep op schoot zit of met wat anders, maakt niet uit wat, dan beginnen we hier met de top 1000. Maar, beste vrienden, de lijst is zo'n beetje bekend.
2: Oeh.
0: Maar niet de bovenste liedjes in de lijst. Ik kan je wel vertellen wat de top 10 is geworden, maar niet in de juiste volgorde.
2: Okay.
0: Alfabetische volgorde. En ik word hier heel blij van, want ik zie als eerste, wil je het weten, dan zet je de radio wat harder. Wil je het niet weten, doe nu de radio even iets zachter.
2: Oh, dit is een spoiler.
0: Ja, anders is het spoiler. Doe dan even een minuutje zachter. Oké, dan gaan we nu beginnen. De eerste word ik heel blij van, want Atje voor de sfeer van René Kars staat in de top 10. Daar ben ik heel blij om.
2: Heel goed.
0: Nou, deze had ik wel verwacht, want Cheerio van Justin de Wild staat er ook in. De nummer 1 van vorig jaar staat er ook in.
2: Staat er ook in.
0: Engelbewaarder van Marco Schuitmaker. Django Wagner is ook vertegenwoordigd in de top 10 met Kali. Een prachtige van André Hazes. Het is dus zijn populairste dit jaar. Kleine Jongen staat in de top 10. Kleine Vogel van Senna staat erin. Geweldig. Gefeliciteerd, Senna.
2: Ja.
0: Donnie en Robert, die gisteren nog bij de televisier Moet dat nou zongen. Die staan er ook in, met Moet dat nou. Terug in de tijd van Yves Berendsen vinden we in de top 10. Daar is hij, Rutger van Barneveld.
2: Ach.
0: Ja, ook Rutger staat erin met Zwoele Zomernachten. En deze kon ook niet ontbreken. Jannes, geen Addio Amore Addio in de top 10, maar Zweven naar het Geluk.
2: Oh,
0: ja, mooi.
2: Mooi inderdaad.
0: Mooie top 10, alleen dit is niet de volgorde. Dit was alfabetische volgorde, als je het hebt gehoord. Atje, Cheerio, Engelbewaarder, Kali enzovoort.
2: Spannend.
0: Naar de zet van Zweven naar Geluk. Spannend, hè?
2: Dus het kan, elk van deze kan in theorie de nummer 1 zijn.
0: Exact.
2: Het kan gewoon weer Engelbewaarder zijn.
0: Dat heb jij helemaal goed.
2: Zo.
0: Ja, maar dat kan ook gaan tussen Jannes en Senna.
2: Misschien een kleine vogel er mee.
0: Of toch een keer Hazes bovenin.
2: Toch Hazes.
0: Je weet het niet. Ik weet het ook niet, jij ook niet.
2: Nee.
0: Wij hebben de lijst wat dat betreft ook niet onder ogen. Wij zien dit ook alleen maar in een soort statement op de website nposterren.nl. De ontknoping overigens van de lijst, want we beginnen dus zondag om 12:00. De ontknoping is aanstaande vrijdag, dus volgende week vrijdag, vandaag over een week, tussen 6 en 7 s'avonds bij Jan Paparazzi.
2: Yeah.
0: Ja. Ik heb er echt onwijs veel zin in.
2: Ik ook. Ja, leuk.
0: Ja, het wordt een hele mooie week. De top 1000 weken is altijd leuk. En als je denkt van nou, er is voor mij niks te halen. Er is zeker wat te halen. We gaan ook nog lekker veel prijzen weggeven. Je mag berichtjes sturen. En 's ochtends tussen 6 en 7, Wouter, gaan wij 2 nog een uurtje Marcel in de Morgen doen.
2: Zeker weten.
0: Ja, dat is de week van volgende week. Ja, en dan, ik zei het net al. Gisteren was dus de televisiering. Dat was mooi.
2: Ja, dat is leuk.
0: En we zaten in een groepsappje zaten we met z'n allen te kijken. En, of tenminste te typen. En we zaten met z'n allen afzonderlijk van elkaar te kijken naar die televisier.
2: Ja. Ja, ja.
0: Het was geen afgesproken werk, maar toch kijken we allemaal.
2: Het was heel geinig inderdaad.
0: Het was mooi. Ja, en toch een hoogtepunt in het programma was de Oeuvre Award. De eerste televisie Oeuvre Award voor Joop van den Ende. Ik weet niet of je het gezien hebt gisteren. Maar het applaus voor Joop van den Ende. Hoe lang zou dat hebben geduurd?
2: Ja, lang. Het leek echt... ik keek onderweg en volgens mij heeft het bijna 12 kilometer geduurd voor mijn gevoel.
0: Er kwam geen einde aan. Zullen we hem even instarten?
2: Ja, luister even naar hoe dat klonk.
0: Oké,
2: ja.
3: Ik mag namens de organisatie van de Gouden Televisering jou als allereerste persoon achter de schermen overhandigen de Gouden Televisier Oeuvre Ring.
4: En daar zit hij in de loge, Joop van Ende.
0: Oké, de handjes gaan om elkaar. En Joop die trekt nog even zijn vrouw naar beneden, want die wilde ook gaan staan. Iedereen ging staan. De vrouw van Joop werd naar beneden getrokken door Joop zelf. En die dacht, we blijven zitten, we gaan dit even aanschouwen. En dan denk je van, waar gaat dit eindigen? Ja. Joop dacht op een gegeven moment, na 30 seconden ook van, nou... Zwa, klaar jongens, dit is, bedankt allemaal. Natte ooghoeken, stoppen maar. Maar dit ging maar door. Hoor eens.
2: Oh, het gaat ook weer opnieuw. Ja, nieuwe golf.
0: Nou, ik laat hem even aanstaan. Gaan we intussen even naar de Super Vrijdag mix. Gaan we horen of het dan in die mix, als het ergens stopt, dan laat ik het weten.
2: Oké,
0: prachtige Super Vrijdag mix van onze Barry.
5: Het is vrijdag. Tijd voor de SterrenNL Super Vrijdag mix met Barry Vest. Ben je klaar? Draai de volumeknop op maximaal. 5, 4, 3.

0: Vroegmix met Barry Vest.
1: Yes, dankjewel Barry. Kijk, hoor eens even. Carré klapt nog steeds. Dit is niet normaal, zeg. Yo, Pi. Dat hadden we nog even moeten doen gisteren. Of is dat oneerbiedig?
2: Nee, vind ik niet.
1: Yo, Pi. Yo, Pi. Yo, Pi. Yo. Ja, dat was wel mooi. Dat was een applaus voor Joop van der Ende gisteren. Dit applaus is ook voor jou, Barry. Je was een goede mix, man. Met een bolletje bruin. Oh, zo benieuwd waar die staat in de top 1000. Vanaf zondag zenden we hem uit. Hoor toch even die Joop. Je moet toch, op een gegeven moment word je ook zwaar ongemakkelijk als je in het zetel zit, zeg maar.
2: Zo zat hij er ook wel bij, hè?
1: Ja, ja, ja. Dat blijft maar doorgaan. We gaan intussen gaan we even naar het nieuws. Kijken of ze zometeen nog de handen op elkaar hebben. Bizar dit.
3: Afrotros, de omroep voor ons.
4: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Zoals deze docent in Franeker.
6: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
5: Niet eerder deden zoveel scholen eraan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer COC denkt dat dat komt door het recente onderzoek naar de teruglopende homo-acceptatie onder jongeren. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven op lange termijn problemen bestaan. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod. Mensen die nog vuurwerk hebben liggen kunnen dat vandaag anoniem en zonder boete inleveren. In Hoorn staat een inzamelbus en de burgemeester hoopt dat veel mensen langskomen.
7: Elk vuurwerk wat natuurlijk gewoon blijft liggen, sowieso elk jaar, is een gevaar voor de veiligheid. En je staat er zelfs versteld van waar het dan vaak ligt. In garage, box, op zolders, soms onder een bed. En dat is buitengewoon gevaarlijk.
5: Afgelopen weken zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten in het hele land gebracht. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het in het zuiden vaker droog. Door een flinke zuidwestenwind zijn er aan de kust windstoten tot 75 km/u. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: vuurwerk onder je bed. Heb jij dat ook?
1: Ja, ik heb een stuk of 12 fonteinen liggen.
0: Fonteinen?
1: Ja.
0: Ik heb nog een kilootje nitraat liggen bij mij onder de bedstee. Dus,
1: kan geen kwaad.
0: Nee, dat kan geen kwaad. Zouden ze nog klappen bij Joop?
1: Denk het wel.
0: Ja, ja, nog zijn nog bezig.
1: En terecht, hè, voor die man. He? Terecht.
0: Terecht.
1: Toch?
0: Ja hoor, blijf. Joopie, joopie, joopie. Nou, lekker jongens. We gaan eens even kijken naar het verkeer, want het is bijna weekend.
2: Laatste loodjes, ja, zijn de laatste uurtjes.
0: Ja, dat is het.
2: En dan nemen wij heerlijk even 2 daagjes vrij.
0: Je hebt groot gelijk. De A2 Eindhoven-Maastricht voor Maasbracht 9 minuten. De A67 Venlo-Eindhoven voor Geldrop 10 minuten. En de A325 Nijmegen naar Velperbroek. Voor Velperbroek heb je een uur extra. Kom door een ongeluk, de weg is dicht. Je kan het beste omrijden via Arnhem over de A15, A50 en de A12. Succes!
3: Nog 2 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL. Marcel de Vries.
0: Yes, goedemorgen. Ja, ja, ja, ja.

0: Oh. Nou, dit moet zo'n beetje klaar zijn nu, toch?
1: Ja, lijkt me wel.
0: Die man die zit al een half uur, zit hij...
1: slaapt inmiddels.
0: Dat denk ik ook, ja.
1: Wat?
0: Nou. Oh, wacht. Ja. Oh ja, nu... Dit was gisteravond, jongens. We hadden eventjes... want ik zei tegen Wouter vanochtend... dat bleef maar klappen gisteren voor Joop, ja, van Joop van den Ende. Dat bleef maar doorgaan. Er kwam geen einde aan. Maar,
1: voor zijn oeuvre-ring die hij kreeg.
0: Ja, nou, die man dat is, die heeft zoveel gepionierd in de televisiewereld. Die heeft ons zoveel gebracht. Ongekend. Dus dat applaus, dat was niet voor niks.
1: Nee, was hartstikke terecht.
0: Ja, ja, ja. Het is 9:09. Tijd voor...
2: Marcel in de Morgen.
3: Schatlijst.
0: Dat is voorlopig even de laatste, want volgende week hebben we natuurlijk de Nederlandstalige Top 1000. Gaan we overigens ook leuke dingen weggeven. Niet alleen de hits die we de ether ingooien, natuurlijk die 1000 grootste, leukste hits. De populairste uiteraard, want het is een luisteraarslijst. Maar we gaan ook prijzen weggeven. En de schatlijst is na die week weer terug. Dus je kan gewoon je lijstjes insturen op marcelinlemorgen.nl. Wie hebben we aan de lijn, Wouter?
1: We hebben aan de lijn Nick uit Voorburg.
0: Hey Nick, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Allereerst dank voor je lijstje, Nick.
4: Ja, graag gedaan.
0: Ja, wat ben je aan het doen?
4: Ik ben aan het overlieren. Ik ben op dit moment een boom aan het snoeien.
0: Hey.
4: Nee, de klus staat afgeronden. Zometeen gaan we naar het volgende project toe.
0: Ja, ja. Is snoeien van bomen, is dat tijdsgebonden?
4: Op zekere hoogte, ja.
0: Op zekere hoogte, qua boom.
4: Ja, ja.
0: Je kan een boom niet.
4: Ja.
0: Maar als in?
4: Nee, niet elke boom kan je elke periode snoeien. Dus dat is sowieso belangrijk om in je gedachten te houden.
0: Oké, okay, welke bomen zit je nu in die wel gesnoeid kunnen worden?
4: Er zit nu een berk.
0: De berk, ja. Die kan geknipt worden.
4: Zeker.
0: Heel mooi. En dan is het na vandaag weekend of heb je nog klusjes in het weekend?
4: Nee, vandaag is weekend. Ja,
0: lekker zeker, man. Hey, en klaar voor de top 1000, want we hadden het over het schaflijstje. Maar heb je wel ook een stemlijstje ingestuurd?
4: Absoluut, zeker. Hey, ja.
0: Wat stond er in jouw lijstje? Welke is jouw absolute favoriet?
4: Absoluut favoriet zou zijn Jannes met Eleonora.
0: Ja. Ik ben benieuwd of die in de lijst staat. Dat weten we niet. We weten wel dat Zweven na het geluk in de top 10 staat. Maar waar die staat weten wij ook niet. Dus dat heb je goed gedaan. Dus de koning der piraten, dat is wel jouw ding. Die zie ik overigens niet in jouw schaftlijst.
4: Nee, ja, moeilijke keuzes. Hè. Er zijn veel goede nummers.
0: Ja. We hebben gekozen voor andere liedjes. Django Wagner, Henk Wijngaard en Frans Bauer gaan we doen. Heb je de bammetjes al op? Of de koffie?
4: Nee, de bammetjes komen zo aan. Ja, ik denk een half uurtje ga even zitten en dan
0: Oké, ben je alleen op de klus?
4: Nee, met een collega ben ik bezig.
0: Oh, gelukkig. En de bouwradio lekker aan.
4: Absoluut.
0: Helemaal mooi. Nou, geniet er lekker van. Dit is jouw lijstje. Heb een goed weekend en fijne dag vandaag.
4: Ja, hetzelfde. Bijna.
2: Marcel in de Morgen.

0: Marcel in de morgen.
1: Schatlijst.
2: Zwarte haren, zwoele gitaren, Henk Wijngaard en Frans Bauer. Wat een feestelijke top 3 was dit.
3: Mooi lijstje.
2: Leuke vrijdaglijst. Dankjewel voor het insturen. Mocht je ook een lijstje willen maken, samenstellen en insturen uiteraard, dat doe je allemaal op marcelinemorgen.nl. Dan word je gestuurd zeg maar, naar de website van Sterren en dan kom je op de juiste pagina terecht. Dus marcelinemorgen.nl. Het eerstvolgende schaflijstje is maandag over een week.
3: Maandag over een week.
2: Is het dan herfstvakantie Zuid?
3: Zeker. Ja, ja. Dan is de 19e, dat is herfstvakantie Zuid.
2: En is herfstvakantie 1 of 2 weken?
3: Dat is 1 week bij
2: ons. Ik ben altijd in de war. Ik vind die vakantie, wat een gedoe is dat.
3: Waar is dat landelijk een week gewoon?
2: Landelijk een week, ja. Oké. En dan hebben ze de voorjaarsvakantie dan soms 1 of 2 weken. Ja, wat een gedoe.
3: Ja, dat zou kunnen. Ja. Nee, dat is ook 1 week, toch? Is voorjaar carnavalsvakantie?
2: Nee, ik bedoel die andere.
3: De meivakantie bedoel je? Ja, dat is 2 weken.
2: Heet dat? Oh, ja. Jongens, wat een vakantie is ook. Je zal op school zitten.
3: Mijn zus werkt op school. Die klaagt dat ze te veel werk heeft. Zeg, je hebt meer vakantie dan wie dan ook.
2: Ja, maar dat. Ja. Maar zitten ze dan moeten ze in de vakantie ook cijfers...
3: Nee. Als zij zo'n vakantie heeft, verveelt ze zich 6 weken te pletteren.
2: Nou, dat zou ik ook hebben. Ik heb na 2, 3 weken, dan verveel ik me ook helemaal. Dan begin kattenkwaad uit te halen, ja.
3: Ja. Ja, nee. En dan was ik aan het werk. Sinds de bericht, zullen we wat doen vandaag? Sorry, sommige mensen werken.
2: Ja, oké. Okay. Marcelinemorgen.nl, daar vul je je lijstje in. En wellicht zit je over een anderhalve week bij ons in de uitzending.

0: Het is, even kijken, half. Ja, kunnen we hem alvast doen? Of moet ik nog even wachten? Moet ik nog een pauzemuziekje inzetten? Want het is nog niet helemaal 9:30. Ik loop een beetje voor op schema. Ja, ik dacht, wat eerder hier, wat eerder daar, weet je wel. Dan sta ik misschien een minuut eerder in Dokkum weer.
1: Oh, nee, doe dan maar een pauzemuziekje.
0: Oké, pauzemuziekje. Ja.
2: Een pauzemuziekje.
0: Hysterische pauzemuziek.
1: Ja, het is wel heftig, raad.
0: Hysterisch.
1: Tot in het circus binnengelopen.
0: Ja, dat. Het is 9:30. We gaan maar eens even beginnen met de platenkoffer. Ik heb een interessant koffertje. Want ik begin met Nico Haak. Het liedje heet Als ze me missen, dan ben ik vissen. En ik zal je de aanleiding zeggen. Bij ons in de stad hebben we op woensdag altijd markt.
1: Ja.
0: En op de markt hebben ze niet alleen brood, vis, de notenkraam, groenten, de hele rambam. Maar ze hebben nu ook een heuse viskraam, als in met vissersspullen.
1: Oh, met vissersspullen?
0: Dat, ja, met dobbers en de hele hengels en de hele rambam. Maar dat is niet normaal druk. Mijn zoon had afgelopen week een tussenuur op woensdag en hij kwam bij me thuis en zei... Dus ik zei van, ben je niet even met een vriendje wat doen? Nee, ze zijn allemaal naar de markt. Het vissen onder de jeugd is onwijs populair.
1: Populairder dan ooit.
0: Dat weet ik niet, maar het is heel populair. Momenteel, ja. Dus vandaar even Nico Haak.
3: Als ze me missen, dan ben ik vissen. Als ze me zoeken, dan ben ik snoeken.
0: Dus waar voorheen dat je dacht vanaf, waar is de kroost? Staat op het voetbalveld, ze zijn nu vissen.
3: Ja, ze vissen.
0: Als ze me missen, ben ik vissen. Nico Haak. Dan kunnen

0: Drift Away.
1: Honey, be my life.
0: De Cats op B. En dan hebben we nog keuze C.
1: Cop of Munt, wie de sheriff is.
0: Classic van Frank.
1: De sheriff
0: en Mirella.
1: Want hij schiet het snelst. Hij is de beste in de strijd.
0: Ja, dat zijn ze voor vandaag. Het zijn oude deuntjes. Oude meuk is leuk. Laat het weten. A. Nico Haak. B. De Cats. C. Frank en Mirella. Stemmen doe je in de app NPO Luister. Ja, en luister eens even. Want in het noorden en westen daar kan het langdurig regenen. In het zuidoosten en oosten daar regent het minder vaak. Temperatuur vandaag tussen de 14 en 18 graden. Kijken of er nog wat van file is op dit uur. Ja, dat is er zeker en behoorlijk ook. De A2 Eindhoven-Maastricht voor Sint-Joost 13 minuten. De A15 Gorkum naar Rotterdam voor Papendrecht 12. A28 Zwolle naar Amersfoort voor Harderwijk 13. En de A325 Nijmegen naar Velperbroek. Tussen Elden en Velperbroek heb je 55 minuten door een ongeluk. Je kan daar het beste omrijden via de A15, de A50 en de A12. En ook op de N276 Maasbracht naar Brunsum is het druk voor industriegebied Wolfskoul. 5 kilometer, 55 minuten. Toi, toi.
2: NPO Sterren NL.
3: De nummer 1.
2: In Nederlandstalige muziek.
0: Nieuwe muziek. Ik heb Jan Wolters voor je.
2: NPO.

0: De bruine fruit, dat zat erin.
1: Lekker.
0: In het begin van het liedje, bruine fruitschaal. Ja, heerlijk, man.
1: Helemaal zin in nu.
0: Ja, het weekend. Ik liep net ook even door de gang. Ik moest even een pipi maken. En toen dacht ik, oh, mijn broek zit mooi ruim. Als in, hij zit niet klem.
1: Oh ja.
0: Er zit ruimte op het materiaal. Dan kan er weer wat in.
1: Oh, dat dacht ik. Ik wilde zeggen, denk je dan, er kan weer wat in? Of
0: ja, goed dacht bezig? Ik, nee. Ik denk inderdaad goed bezig. Na het weekend denk ik dat niet. Dus tot maandag, dan hoor je me wel weer.
1: Ja.
0: Maar dat wordt, dat wordt dit weekend wel even kluiven, ja.
1: Kluiven?
0: Ja. Ja, ik weet niet wat, maar er gaat wel een snackie in, hoor.
1: Ja, tuurlijk.
0: Terecht. Reken maar. Sowieso zaterdag naar het Piratenuur, want die heb ik morgen weer natuurlijk, dames en heren. 1700 uur. Dat is 5 uur. Dan schakel ik in, uurtje vanuit de Piratenschuur. Met louter en alleen goede piratenhits. Oude rammers vanaf het platteland. Dus dan schuif ik de mast omhoog en dan kijken of we er even een uurtje lang muziek tegenaan.
1: Mooi.
0: En dan zondag hier weer naartoe. Dus het is ook het hele weekend ook nog werken. Ook nog.
1: Oh, jij werkt gewoon door natuurlijk.
0: Oh ja, zit nu te denken. Zo. Potverdorie jongens, dit kost klauw met handen. Dit is the hardest working man in showbiz.
1: Ja.
0: Het levert geen medaille op, helaas maar. En dat hoeft ook niet, hè? Zeker niet. We gaan even naar het platenkoffertje, want dit is een spannende, zie ik. Want A en C staan gelijk. Oei, oei.

0: Way, Be My Day, The Cats. En dan hebben we nog keuze C.
1: Kop of munt, wie de sheriff is.
0: Frank en Mirella.
1: De sheriff wint altijd, want hij schiet het snelst. Hij is de beste in de strijd.
0: Of Drank en Rivella, dat zeiden ze ook wel eens. Drank en Rivella. Of, als ze ruzie hadden gehad, dan was het Frank en Mitella.
2: Mitella.
0: Dan zat er weer iemand in het gips. Ja hoor, dranken en koppelpunt. Ja, flauw. Ja, jongens, we zitten aan het einde van de week. Dan word ik des te flauwer word ik dan. Nog wel even een appje van Jaap. Goedemorgen, Jaap.
3: Goedemorgen, Marcel. Hey. Voor mij graag keuze CCC. Handen omhoog voor Frank en Mireia. Kop of munt, munt, munt.
0: bijna de kermis. Ja. Koop je kaartjes bij de kassa. Dan komt hij weer een zwierenzwaaien goedje draaien. Maar dan blijft dat videootje blijft goed van de turbopoliep, hè?
2: Ja.
0: Ken je die?
2: Oké.
0: Oh, jij doet hem heel goed. Nog één keer.
2: Oké.

0: Maar eerst Pascal Redeker. Die gaat naar de kroeg. Daarvoor is ook het weekend.
1: Op de fiets door de stad, want de kids hebben trek. Dus ik rij op de

0: Lustrum en Lotje. Jij deed een hele goede imitatie. Krijg van links en rechts krijg ik alleen maar positieve reacties over jou. Oké,
1: komt-ie.
0: Nou, waanzinnig. We hadden vanochtend al een hele goede imitatie van...
1: Ernie.
0: Van Ernie.
1: Ernie, ja. Die. Jij deed Bert ook best
0: prima. Nee, ik kan Danny Blom wel heel goed nadoen. Dat kan je bijna niet horen. Moet je horen.
2: Dit klinkt toch net echt zo.
1: Zo, dit is. Ja. Dit vind ik gek.
2: Ongekend, hè?
1: Het is bizar.
2: Ja. Zal ik nu mijn eigen stem weer doen?
1: Doe eens.
0: Ik schud dat zo uit de mouw. Dat is echt, je hoort het, je kunt dat bijna niet horen.
1: Dit is
0: naadloos. Ja. Kun jij dan voor de film en serietips nog één keer... doe ik even met galm. Oké, komt-ie.
1: Oké, komt-ie.
3: My mom always said, life was like a box of chocolates.
4: How about a magic trick?
3: I'll be back.
5: Good morning, Vietnam!
6: Films en series. Met Joeri den Dekker.
0: Yes, Joeri, goedemorgen.
7: Een hele goedemorgen. Ik heb 3 kijktips voor jullie. Mijn filmtip deze week is de Forever Purge. De jaarlijkse purge waarin 1 nacht alles mag, zou eigenlijk voorbij moeten zijn. Maar een groep mensen besluit gewoon door te gaan en dat zorgt voor complete chaos. Een familie probeert uit alle macht te overleven, terwijl het land steeds verder uit elkaar valt. Dus hou je van actie, spanning en een flinke dosis chaos, dan is deze zeker het kijken waard. Dan de serie Mad Luck. We volgen een slimme advocaat die terugkeert naar een groot advocatenkantoor. Ze lijkt daar vooral haar werk goed te willen doen, maar ondertussen heeft ze een geheim plan. Ze gebruikt haar ervaring en slimme trucs om steeds dichter bij haar doel te komen. Een leuke serie met rechtszaken, mysterie en ook de nodige humor. En in de bioscoop draait vanaf vandaag de Tata's Daan. Daan wil indruk maken op zijn crush Laila en belooft haar het meest geweldige verjaarscadeau ooit. Alleen blijkt dat een stuk moeilijker dan gedacht. Samen met opa Richard begint hij aan een chaotische zoektocht door de Hollandwijk met natuurlijk allerlei bizarre situaties onderweg. Een lekkere Nederlandse comedy voor een avondje lachen in de bioscoop. En ik zal zeggen, heel veel kijkplezier.
0: Dankjewel, Joeri. Volg hem vooral op zijn Instagram. @Joeri den Dekker heeft hij meer. Ben jij van de Nederlandse filmseries?
1: Niet per se van de Nederlands eigenlijk.
0: Nee, ik had het er toevallig over met 10 jaar van de week. Maar ik kan dat moeilijk doorheen te komen.
1: Ja, sommige Nederlandse films zijn wel goed. Maar je weet wel van tevoren dat Barry Atsma erin zit. En dan heb ik al zoiets van...
0: Ja. Zit hij in alle films, ja?
1: Ja, als het een Nederlandse speelfilm is zit Barry Atsma erin.
0: Bizar. Barry, wat zal die geld hebben?
1: Ja, dat moet wel.
0: Ja. Het is 9:45. We hebben zo meteen nog een liedje te draaien uit de platenkoffer. Dat wordt of Nico Haak, The Cats of Frank en Mirella. Je kan nog even stemmen in de NPO Luister-app. Dit is Mickey van Wijk.

0: Ga je nog de chansen dit weekend? Oh, je gaat naar Akden en Munnik ga je vanavond.
1: Ja, ja, leuk man. Ja, heel leuk. Ben heel benieuwd.
0: De Ziggy's is de...
1: De Ziggo Dome, ja.
0: Ziggy, mooi. En dan morgen nog even bijkomen. En dan zondag zitten we hier weer, Wouter.
1: Ja, leuk hè.
0: Top 1000 begint aanstaande zondag. Om 10:00 dan opent Perry, zeg maar, de studio.
1: De pre-party.
0: Perry. En dan om 12:00 dan hebben we hier de nummer 1000. En dan tellen we de hele week af naar vrijdagavond 7:00. En net voor 7:00 en dan hebben we de nummer 1. Benieuwd wie het is. We weten wel wat de top 10 qua inhoud, maar niet qua volgorde. De inhoud van zometeen hier, weet ik ook. Danny Blom is er namelijk.
2: Oh, met wie ga ik bellen vandaag?
0: Kunnen we iets regelen?
1: Kunnen we iets? Kunnen, ja.
0: Nee, je hebt volgens mij niks. Oh, ik ken jouw draaiboek niet.
2: Nee, dat was een wisselt vandaag. Volgende week wist je het ook.
0: Mijn Excelletje is leeg nu.
2: Oké, nou, dan bellen wel met bitterballen bezorgservice of zo.
1: Goed idee.
2: Dat is ook met je eigen belang natuurlijk. Hè?
0: Ja, maar je kan ook de lijnen openzetten. We doen altijd de weekendlijn. Dat is ook het heel gezellig.
2: Oh ja, dat kan ook nog, ja.
0: Doe je andersom, dan word je gebeld.
2: Oh ja.
0: Is nog leuker.
2: Ja, een stuk goedkoper voor ons.
0: Ja, is beter, ja. Ja, ja. Ja. Danny zometeen tussen 10 en 2 vandaag.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Wij ronden hem af. Wat hebben we als laatste? Is het

0: Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. Volgens burgemeester Mandani zat er bij de man ook een kind in de auto. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie. Mandani zegt dat hij president Trump gaat bellen en gaat eisen dat alle acties van ICE in New York worden gestaakt. Ook inwoners zijn boos en protesteren. Bij beschietingen van ICE in de VS zijn al 11 mensen overleden. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de mannen op de controleurs schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven er op lange termijn problemen ontstaan. Op de A1 is vannacht een man uit een brandende auto gered. Tussen Badmen en Deventer was een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden en daarna in brand gevlogen. De bestuurder van de bus zat bekneld en kon niet zelf uit het voertuig komen. Mensen die toevallig langsreden, redden hem en voorkwamen zo dat de man...

0: levend zou verbranden, meldt RTV Oost. Dan het weer, bewolking en vanuit het westen regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, wel meer zon dan. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan verkeer bij NPO Sterrenl met vertraging op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Gratmen en Sint-Joost. Vertraging van 18 minuten, ze zijn daar druk bezig met de weg. En een flink op de A325 Nijmegen, knooppunt Velperbroek tussen Elden en knooppunt Velperbroek. 55 minuten vertraging, er is een ongeluk gebeurd. De weg die is daar dicht, mocht je richting Arnhem moeten, dan moet je via de A15, de A50 en de A12.
2: Nog twee dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterrenl. Danny Blom.
1: Ja, ja.

aan de zee, bier in het café. Het is allemaal één pot nat, hè. Denk, we zitten toch richting het weekend. Dan kun je het wel een klein beetje over zo'n heerlijke versnapering hebben, toch? Of is het een beetje gek om 9:50 in de ochtend? Hele goede morgen, het is Emily op volle toeren. Emily die is er maandag weer. Ik zit er vandaag nog even. Danny Blom, hele goede morgen. Gaan op volle toeren uiteraard richting de lunch met de allerbeste Nederlandstalige muziek. Wat dacht je van Frans-Duits zometeen? Ik laat je nooit meer gaan.

0: En dat betekent bijna weekend. Maar dat betekent ook de dag waarin er altijd veel nieuwe muziek uitkomt. Nou, dat is ook het geval voor Frans Bauer. 25 jaar geleden kwam hij natuurlijk met zijn grote hit. Heb je even voor mij? Nou ja, toen dacht hij, ja, het is een jubileum. Het is 25 jaar geleden. Tijd voor een nieuwe versie. Nou, daarvoor heeft hij hulp ingeschakeld van Billy Dans en de Afro Bros. Die door Frans Bauer hoogpersoonlijk hierdoor werden gevraagd.
1: Ja, Bill, je werkt veel met de Afro Bros. En hoe zou je het vinden om Heb je even voor mij in een nieuw jasje te stoppen? Toen zei ik, Frans, maar daar mag je helemaal niet aankomen. Cultureel erfgoed is het, hè?
2: Cultureel erfgoed.
1: Cultureel erfgoed.
0: Kijk, en nu is het vandaag een graad of 5.

En Let's See Guys. Ik weet niet of je die films kent waar allemaal van die mensen dan over gangen lopen met van die dikke pakken papier onder hun armen. Dat is een beetje het geval hier in het pand van de Afrotros ook op dit moment. Er wordt nog druk geteld. De stemmen worden nog druk geteld voor de Nederlandstalige top 1000. Zondag gaan we van start. Vanaf 12 uur met een nieuwe editie van de Nederlandstalige top 1000.

0: gezellig bij Emily in de studio de Top 1000 presenteren. En dat doet hij niet alleen. Hij neemt zijn zoontje ook mee. Dat gaat gezellig worden. Sander Kwart, je hoort 1000 vragen bij NPO Ster NL. 1000 vragen, 1000 hitjes. Dat gaat een prachtige week worden, denk ik. Samantha Steenwijk heb ik zo meteen voor je met 1 blik is genoeg. Naar Marco Borsato. Dit is Rood.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: huis hier op het plein. De man met de unieke lach. Hij zou wel samen met Gerard Joling een soort Joling en Gordon over de vloer kunnen maken op die manier. Denk je, dan kun je natuurlijk helemaal, dan ga je helemaal stuk. Jesse Prins voelde zich thuis ook altijd op het schoolplein vroeger. Hij was als kind altijd heel actief, een beetje de clown van de klas. Je weet wel, rennen, sporten, klauteren, noem maar op. En als hij afgelopen week langs geweest bij de Vliegende Hollander, dan heb ik het niet over die attractie van de Efteling, nee. Zo heet zijn oude basisschool in IJmuiden. En vooral de eindmusical, die kan hij zich nog heel goed herinneren.
1: Dat weet ik nog wel. Ik wilde altijd in pak zitten. En dat had ik als kind al. Ik vond het geweldig als ik... Ja, dat klinkt gek als er een uitvaart was. Want dan mocht ik een pak aan.
0: Hey Jesse, we hebben binnenkort een uitvaart. En dan Jesse hier, hey, hoppa, pak aan.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in het concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen, zeggen historici. De 99-jarige Wilbrink zou nooit in dat kamp hebben gezeten. Volgens historici zijn er geen bewijzen. Zo is er geen documentatie over zijn opsluiting, terwijl in Dachau alles nauwkeurig werd bijgehouden. Het Nederlandse Dachau-comité weet sinds 2 jaar dat het verhaal niet klopt, maar heeft dat niet naar buiten gebracht. De voorzitter zegt dat een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kan vertroebelen en dat Wilbrink daardoor echt denkt dat hij in Dachau heeft vastgezeten. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. Als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze een creditcard van de gemeente. Mogelijk hebben de 2 ook spullen voor zichzelf gekocht, zegt de wethouder tegen Omroep Rijnmond. Naar de 3 andere medewerkers loopt nog een onderzoek en zij staan op non-actief. Burgemeester Mamdani van New York wil dat president Trump de immigratiedienst ICE terugtrekt uit die stad. Mamdani vindt het onaanvaardbaar dat er opnieuw op iemand is geschoten. Een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten raakte gewond. De man, die mogelijk lid is van een bende, zat in de auto met een kind van 5. Op de A1 hebben voorbijgangers vannacht een man uit een brandende bestelbus gered. De man was tussen Badmen en Deventer op een vrachtwagen gereden en raakte bekneld. Hij kon zelf niet meer uit die brandende auto komen. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, bewolkt en veel regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel meer zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Kortom, het is niet echt weer om vandaag in zwembroek rond te lopen wat dat betreft. Sterrenbel heb je aanstaan met de verkeersinformatie namens de ANWB op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Delft en Den Haag-Ieperburg. Kwartier vertraging, er is een ongeluk gebeurd. De weg die is dichtgebruikt naar de rechter parallelrijbaan als je daar langs moet. En de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk, Plaspoel, Polder en Knoop het Ketelplein. 20 minuten vanwege een kapotte vrachtwagen. Rechter rijstrook die is daar dicht. Omrijden doe je via de A13. A15 dan nog Gorkum-Rotterdam bij Knoop het Ridderkerk. 2 minuten. Zo, nou hey, die 2 minuten van je leven krijg ik nooit meer terug natuurlijk. Hè? De weg die is daar dicht. Verkeer richting Europort volgen Ring Oost-Noord via de A16, A20 en A4.
1: Nog 2 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL. Danny.

0: Laatste loodjes van de week. Bijna weekend. De groeten.
1: Kom met die banaan.

0: grote vraag natuurlijk van welk liedje zou Jannes nou gelukkig worden tijdens bijvoorbeeld de Nederlandstalige Top 1000. Nou, dat hebben we hem gevraagd. Hij zei dit.
1: Zij geloofde mij is een liedje geweest waar ik zoveel uithaal natuurlijk. Ik denk menig artiest in Nederland die vaak onderweg is. Ik ga met een goed gevoel naar huis. Ik wil ook met een heel veel liefde weer terug naar huis. Om dan te genieten van mijn vrouw. En zij gelooft dan in mij, snap je?
0: Nou, mooi zeg. Jannes zou dus graag Zij gelooft in mij van André Hazes hoog erin willen hebben staan. Stond vorig jaar op 30. Waar staat hij dit jaar? Dat hoor je vanaf aanstaande zondag hier bij NPO Ster NL in de Nederlandstalige Top 1000. Zometeen hoor je Frank van Etten, Leef als een zigeuner. Maar eerst Wesley Klein en een blik in je ogen.

0: Jan Smit. En zolang je bij me bent bij NPO Sterren NL, komen leuke appjes binnen via de app van NPO Luister. Jeroen is erbij, Arie, Lucas, Kik. Mocht je ook een liedje willen aanvragen, dan kan dat, hè. Ik zit even te kijken, we hebben nog wel een beetje ruimte om zo meteen een verzoekplaatje te draaien. Laat maar even van je horen via de app van NPO Luister. Dan een stukje nieuwe muziek van Samuel Welten, die heeft vandaag een gloednieuwe plaat uitgebracht. Ja, ik moet zeggen, het is echt totaal wat anders dan wat we van hem kennen. Het is namelijk voor het eerst dat hij een ballad uitbrengt. En dat gaat vooral over alle hectiek van hem van de afgelopen 2 jaar.
1: Ik heb het geschreven met mijn vaste team. Ik ben er heel erg trots op. Het is de afgelopen 2 jaar is best wel veel hectiek geweest, veel op me afgekomen. En af en toe verlies je jezelf een beetje. Dus dan heb je een beetje rust en tijd nodig. En dan kom je weer terug bij jezelf.
0: Het is echt prachtig. De nieuwe Samuel Welten heet Terug bij mij en hoor je bij Sterren.

0: in de creditcard van Staal bij NPO Sterren NL. Afgelopen woensdag was Gerard te gast bij collega Jan Paparazzi in de Jan Paparazzi Show hier op Sterren NL. En dan vertelde Gerard hoe het liedje creditcard van Staal nou eigenlijk tot stand is gekomen.
1: Je wordt er gebloedvrolijk van.
2: Ja, ja.
1: En de mensen moeten het niet te serieus nemen.
2: Maar jij neemt het ook allemaal niet te serieus. Want jij bent ook een vrijgevig figuur. Jij deelt graag uit.
1: Ja, natuurlijk. Dat is ook heerlijk als het kan.
2: Ja.
1: Als je mensen blij kan maken. En
2: kijk, je neemt toch geen stuiver mee als het afgelopen is hier. Dus,
1: nee, moet je goed luisteren. Maar denk je nu ook met die hele politiek dat als je het hele leven belasting hebt betaald, je laat een centje achter, dat daar nog weer zoveel procent, nou willen ze dat naar 50% brengen,
2: ja,
1: of 40%.
2: Ja, dat is toch diefstal?
1: Nou ja, weet je, dan kan ik net zo goed in de fik steken.
2: Ja,
1: dan brandt het over 2 weken nog. Nee, dat is overdreven, maar smeulen sowieso.

Bos bij NPO Ster NL en Radio. Ik zit even te denken, een aantal dingen die je in je leven echt niet moet doen is bijvoorbeeld een frikandel speciaal eten met ketchup. Dat kan echt niet, zo is dat niet bedacht. Bij een motorclub binnenstarten en dan vragen wie heeft er allemaal een elektrische scooter?

0: Jorde Houdini bij NPO Sterrenel. Ja, ik kan me wel voorstellen dat Sven van Zegen een keer als een soort Houdini snel wou verdwijnen. Heeft ooit in de skihut in Rotterdam voor de harde kern van Rotterdam gezongen voor Feyenoord. Niks meer aan de hand zou je zeggen. Maar hij heeft daar een liedje gezongen die niet heel erg in de smaak valt in Rotterdam. Omdat het zeg maar het lijflied van Ajax is. Het gaat over bloed, zweet en tranen.
1: Ik heb één keer gehad, toen zong ik bloed, zweet en tranen. Wat op zich gewoon een hazesliedje is natuurlijk. Ja. Alleen iemand van de harde kern van Rotterdam vond het niet zo leuk. En die wilde even een klap geven of zo. Maar goed, die beveiliging, alles in de skihut is allemaal top. Dus er is niks gebeurd of ook spanning of zo. Maar dat is wel het verschil met Amsterdam.
0: Moet ik zeggen, ik heb ook een keer een foto gezien van André Hazes met een Feyenoord shirt. Dus misschien komt hij er op die manier nog een beetje mee weg. Dit is

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen op Robben-eiland bij, zoals Nelson Mandela. En later werd ze de eerste zwarte vrouwelijke rechter bij het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. Oud-premier Schoof heeft zich uitgesproken over het beleid van president Trump. Hij zegt dat vanaf het moment dat Trump herkozen was in de VS, het Amerikaanse beleid rond Oekraïne niet meer te volgen was. Schoof zegt dat in de podcast De Atlantische Blik. De plannen van de Europese bondgenoten kwamen maar moeizaam vooruit, omdat de VS zich steeds op het laatste moment terugtrok. Volgens Schoof heeft de wisseling van de wacht veel impact gehad. Poetin en Trump voerden volgens hem een dans uit die voor heel Europa moeilijk te volgen was. Historici zeggen dat het verhaal van de verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in het concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. De gemeente Rotterdam vermoedt dat twee ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met het geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. Dan het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust een krachtige wind, het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon, het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog twee dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL. Danny Blom.
3: Hoe lang? Ja, nog twee dagen inderdaad. Dat was net gezegd. Nee, hoe lang van Nick en Simon?

prachtige top 1000. Vandaag zit ik er nog even, Danny Blom, goedemiddag. En ik zit even te denken, het is natuurlijk de lunch. Misschien is er wel een liedje waarvan je zegt, ja, die zou ik heel graag willen horen tijdens de lunch. Pak even de app van NPO Luister erbij. Wel belangrijk dat het wel een Nederlandstalig liedje is natuurlijk, hè. En stuur even een audio-appje, dat is altijd leuk, kunnen we je ook laten horen. Of eventueel een tekstberichtje via de app van NPO Luister. Gaan misschien jouw favoriete liedje zo meteen wel draaien. Hoef je niet te doen voor Numidia, John Mess van die hoor je nu bij Stem.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brussel is een staking van vakbonden

0: De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen bij op Robbeneiland, zoals Nelson Mandela. In Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen Abascal overleed woensdag. Sinds ze 2 weken geleden op een brancard uit haar huis werd gezet, lag ze in het ziekenhuis vanwege angst en stress, waar ze overleed. De demonstranten trokken met kaarsen, bloemen en kaarten naar het huis waar Mari Carmen bijna haar hele leven woonde. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Iedere keer als Europese bondgenoten vooruit probeerden te komen, trok de VS zich op het laatste moment terug, zegt hij. Dan het weer, bewolking en veel buien. Het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog 2 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL. Danny Blom.
2: Ja, ja.

Nou, dat gaat gezellig worden in die armen van Wesley Bronkhorst op deze manier, hoor. Kom allemaal maar in mijn armen, joh. Wesley Bronkhorst bij NPO Sterren NL. Hele goedemiddag, ik ben Danny Blom en dit is Lara Mila.

NPO Sterrenl, zolang ik maar bij je ben, hoor je. Heb je hem al gelezen? Heb je hem al gekocht? De nieuwe biografie van Frans Duits afgelopen dinsdag. Toen is de grote boekpresentatie geweest. En in die biografie wil Frans vertellen dat niet alles in het leven alleen maar roze geur en zonneschijn is. Dat spreekwoord ook alweer is dat dan? Nou ja, je snapt wat ik bedoel. Frans Duits, we gaan hem even

Jeffrey Leunenberg. Bij Sterrenel en ik slaap wel op de bank. Ik moet zeggen, die keren dat ik op een bank heb geslapen, dat was dan vaak omdat je dan te veel hebt gezopen en geen zin meer had om naar boven te lopen. Denk je, ah, even de oogjes dicht op de bank. Vervolgens, de volgende dag word je wakker met koppijn en een misselijk gevoel, heb je wel op de bank geslapen.

0: niet gek.
1: Lil Kleine, Samuel Welten bij NPO Ster NL. Jorden, maak me nou niet gek. Hey, zondag, hè? Oh, nou, dan gaan we je gek maken. De hele week werd de Nederlandstalige top 1000. De 1000 beste Nederlandse platen ooit gewaaid, hoor je bij Ster NL. Wij zometeen de nummer 794 van vorig jaar hoort. Die is van René Schuurmans. Eerst Sander Kwarten, Kies of Delen.

Heerlijke Sterren NL klassieker van Bloem. En vooral jong blijven. Nou, over jong blijven gesproken. De man die altijd jong is gebleven, Jan Paparazzi. Hij loopt hier al in de studio flink te rekenen. 25, 24. Hij is er bijna klaar voor de Sterren NL top 25. Maar zover is het nog niet.

Henkie Wijngaard bij Sterrenl. En ik heb mijn wagen volgeladen. Oh, deze heb ik lang niet gehoord. Dit zette mijn moeder altijd aan toen ik een jaar of 7, 8 was. Kon ik de hele dag wel meezingen, maar dat was dan eigenlijk die versie van de Spitfires. Deze is ook fantastisch. Kaboutertjes bij NPO Sterren NL.

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Eerder was al bekendgemaakt dat 2 vrouwen uit Marokko en Algerije waren omgekomen. Deze week is Saoedi-Arabië vaker bestookt door de Houthis. Het gebeurde nadat het regeringsleger van Jemen, dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië, grondgebied had heroverd op de Houthis. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat al sinds augustus niet meer. Woensdag rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Niet alleen de chauffeurs staken, maar ook medewerkers die op kantoor werken.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat alweer 60 kilometer file. De meeste vertraging komt voor bij de grensovergangen naar Duitsland en in Limburg door de afgesloten A2. Maar op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is er ook vertraging tussen Muidenberg en Blaricum, 8 kilometer, 10 minuten extra. Een kwartier op de A1 vanuit Hengelo bij de Duitse grens, 5 kilometer file vanaf Oldenzaal. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, 20 minuten vertraging, 10 kilometer file. En heel veel vertraging in het zuiden van Limburg op de N276 vanuit Maasbracht richting Brunssum. Tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos, 5 kilometer file.
2: Nog 2 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. En dat, lieve luisteraars, is nummer 25. Ze liggen klaar in de juiste volgorde op een grote stapel. Muzikaal rood en blauw.

vorige week onze nummer 1. Is dat vanmiddag nog zo? Blijf erbij de komende 2 uur op NPO Sterrenl Radio, dan hoor je alles. Uiteraard ook de nieuwe paradeplaat, een aantal tipnoteringen, de paradeplaat van 5 jaar geleden en een oude Nederlandstalige nummer 1. Wat een spektakel. NPO Sterrenl Radio, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek, de top 25. Maar uiteraard beginnen we onderaan. Dit is deze week onze nummer 25. Okay.

gisteren naar beneden. Van 21 vorige week naar 24 deze week. En daarvoor de feestelijke opening op deze vrijdagmiddag. De plaat van Joey Nicolai, Tinto de Verano in de 11e week top 25. Ook een paar plaatsen gezakt, net zoals Rutger van Barneveld. Rutger ging van 21 naar 24, 3 plaatsen naar beneden. En Joey Nicolai, 2 plaatsen naar beneden. Vorige week 23, deze week 25. Ik zei het net ook al in de opening, 3 nieuwe platen. De eerste komen we nu tegen op nummer 23. Dat is de nieuwe single van Jordi van de Boer. Het liefste de hele nacht. De eerste

16 naar nummer 20 in de top 25. Even rekenen, even kijken. Hij staat er al 18 weken lang in. 18 weken lang. Rutger van Barneveld en de Swoeders overnachten deze week gezakt van 16 naar 20. En op 21, een plaat die er nog langer in staat. Het is onvoorstelbaar. 39 weken lang in de top 25 horen we het geluid van Robert van Hemert en Donnie. En hoe heet dat nou? Vorige week 18, deze week zakken ze naar 21. En op 22, de tweede nieuweling van vandaag. Sven Versteeg met Houdini. In de top 25, nu toegekomen aan de klapper van de week. De aller.

In de vijfde week Sterrenheld Top 25. Janneman live vanuit de Media Tempel. Aan de Witte Kruisstraat in Hilversum. Leuk dat hij aanstaat. Beste begin van je weekend. De Sterrenheld Top 25. 25 spekvette hits in de juiste volgorde op tv. Iedere zaterdagmiddag 10 over 12. NPO 1. Dat gezegd hebbende draaiden we voor Anne

De man van 17, twee plaatsen in de goede richting. Remo Hermans en Ons pakken ze niet. In de vierde week terechtgekomen op nummer 15. En op 16, de man van 22, drie stijgers achter elkaar. Milan Kirstijn en Eén Nacht met Jou. Zometeen na het nieuws gaan we door met nummer 13 in onze top 25. Nee, de nummer 12 zelfs al, want dit was 13. Busy met Anne. Anne. En zoals gebruikelijk aan het eind van dit uur hoor je zometeen de oude Nederlandstalige nummer 1. En vandaag gaan we 20 jaar terug in de tijd. Over een minuutje of 10 ongeveer gaan we terug naar 9 oktober 2006. 2006. Waar was jij in 2006? Vraag ik me wel eens af. Mijn hemel. Maar eerst een paar tipnoteringen op je loslaten. Ik ga er heel wat draaien, want we zitten lekker in de tijd vandaag. Plaatjes zijn lekker kort tegenwoordig, dus ik kan heel veel muziek draaien. Op vrijdagmiddag tussen 2 en 4 in de top 25. Nieuwe muziek op Sterrenel Radio. Ik ga ze allemaal draaien. Tipnoteringen. Sam Kroon komt eraan. Romy Montero. Ik ga Frans Bauer draaien met Billy Dans. Ik ga Samuel Wel draaien met zijn nieuwe single. En de eerste tipnotering die ik op je loslaat. De eerste tipnotering. Dit moet erin gaan worden. Kan niet anders. Hele leuke plaat dit. De nieuwe single van...

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door het humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Ook 2 vrouwen uit Marokko en Algerije kwamen om het leven. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat sinds

0: Minuten binnen te komen, de doeken te stelen en ongezien weg te komen. Twee dieven lieten tijdens hun vlucht twee schilderijen achter in de tuin van het museum. En woensdag hield de Franse politie 6 verdachten aan vanwege de diefstal. Een jongen van 13 die vorige maand het veld opkwam bij de interland tussen Nederland en Duitsland, vorige maand krijgt van de KNVB een landelijk stadionverbod van 5 jaar. En ook krijgt hij een boete van €100. Dan het weer, bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit is het. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 400 kilometer file. De meeste vertraging is er in de zuidelijke helft van het land. De langste files op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Gratum en Sint-Joost een half uur vertraging door werkzaamheden. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is door werkzaamheden dicht. Tussen Sint-Joost en Roosteren, dat duurt nog tot maandagochtend. Op de A6 Emmeloord richting Muiden voor Lelystad 10 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier vertraging. A32 Meppel richting Heerenveen tussen Wolvenga en Heerenveen een kwartier. Daar staat een auto met pech. De N276 Maasbracht richting Brunsum. Tussen de aansluiting met de A2 in Koningsbos. 3 kwartier vertraging, dat komt door de werkzaamheden op de A2.
2: Nog 2 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.

0: In de hemel in de zevende week top 25. Vorige week 8 in de top 10 te vinden. Deze week 4 plaatsen naar beneden. Hij was Mathieu, dus de derde persoon enkelvoud. De feestelijke opener van de tweede spannendste uur van de top 25. Met Janneman op NPO Sterrenel Radio. Leuk dat hij aanstaat. Trap die radio even keihard aan. Trap die volumeknop even naar rechts. Standje burenruzie. Dit zijn de populairste Nederlandstalige platen van deze week. En je hoort ze hier iedere vrijdagmiddag tussen 2 en 4 bij NPO Sterrenel Radio. 25 spekvette hits in de juiste volgorde. In samenwerking met onze vrienden van de Stichting Nederlandse Top 40. Want je weet het, deze hitparade wordt samengesteld op basis van Airplay, streamingdata van Spotify en plays op YouTube. En niet na 12 bier, een dikke duim en een natte vinger en doe maar wat. Nee, nee. Dit zijn de officiële rangen en standen die iets zeggen over de populariteit van de Nederlandstalige muziek de afgelopen 7 dagen. In dit uur de nummer 1 uiteraard van Nederland. Daar gaan we naartoe werken. Ik ga de nieuwe paradeplaat aan je voorstellen. Ik ga bellen met degene die hem gemaakt heeft, die paradeplaat. Ik ga de paradeplaat draaien van precies 5 jaar geleden deze week. Een aantal tipnoteringen draaien en een overzicht van de top 3 van vorige week om mee te beginnen.
1: Sterren NL. Top 25.
0: Vorige week op nummer 3. Iets Berendsen en het mooie verlangen.

over op 10, omhoog van 13. De bankzitters en Robert van Hemert en Rapido in de derde week terechtgekomen op nummer 10. En op 11 draaien we omhoog van 19. Dat gaat heel hard met Gerard Joling. En de creditcard van Staal in de tweede week omhoog van 19 naar nummer 11. Moet je nagaan. 8 plaatsen omhoog in de goede richting.

24 op 6 deze week. We hebben 3 zittenblijvers en alle 3 de zittenblijvers vinden wij in de top 10. En dit was de eerste van die 3 zittenblijvers. Vorige week 6, deze week 6. Tino Martin en Billy Dans en ik hoor niks geks in de 7e week op 6 blijven staan. Daarvoor op 7, gezakt van 5. Cheerio van Justin de Wild in de 28e week. Dat die staat genoteerd. Wat een hit, wat een hit, wat een hit. En een aankomende hit van Damien van Os. Hij gaat hard. Vorige week 11, net buiten de top 10. En in de 3e week top 25, omhoog van 11 naar nummer 8 in onze hitparade. Dat was Hard to Get van Damien van Os. 3 nieuwe platen in onze top 25. Dat betekent dat er ook 3 platen verdwenen zijn. En deze

zeggen deze week verdwenen na 16 weken Robert van Hemert. Evenals de nummer 24 van vorige week. Ja, team Rush Hour, Wesley Klein en Bas Brace en Dans met mij. 7 weken lang in de top 25 te horen. 6 was de hoogste notering op 4 september, vorige week 24. En deze week zijn ze verdwenen uit onze hitparade. Daar gaan ze.

4 deze week Numidia en de Haagse hitmachine John West en Habibi. En daarvoor om 5 omhoog van 7 Monique Smit en Guido van der Graaf en Beter af alleen. En dit is de plaat die zakt. Vorige week 2, deze week 1 plaats naar beneden in de 5e week.

in de vijfde week top 25 hoort dit uiteraard bij Berendsen en Verlangen. En dan bijna tijd voor nummer 1, zou je zeggen. Bijna. Maar eerst nog een paar tipnoteringen op je loslaten. Dan hebben we de nieuwe paradeplaat voor de aankomende 7 dagen. Ik ga bellen met degene die hem gemaakt heeft. En ik ga de paradeplaat draaien van deze week precies 5 jaar geleden. Maar eerst nieuwe muziek op Sterrenl Radio. Valse start. Dit wordt een hit.

Maurice Vermont. Ja, je hoort nog eens nieuwe namen tegenwoordig, hè? Anno 2026. Maurice Vermont, zijn plaat heet Zolang je maar bij me bent. Nieuwe muziek op Sterrenl Radio. Daarvoor de nieuwe Mickey van Wijk. De plaat heet Anxiety. Ik slaap al op de bank. Een aanbieding van Jeffrey Leunenberg. En als eerste Gino Schallenberg. Onthoud de naam. Valse start. Goeie plaat. Gaat sowieso denk ik wel de top 25 halen. Ik hoop het echt. Ik denk een hele mooie plaat. Gino Schallenberg. 4 tipnoteringen achter elkaar gedraaid. Zometeen de nieuwe paradeplaat voor de aankomende 7 dagen aan je voorstellen. Maar eerst de paradeplaat van deze week. 5 jaar geleden. Wat is 5 jaar in een mensenleven? Het vliegt toch voorbij.

0: iemand. Ik heb hem nog nooit gesproken, deze man. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Oh, daar gaan we.
2: Met Reinier Peters.
0: Reinier Peters met Jan Paparazzi van Sterren El Radio. Hallo Reinier, goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
0: Ja, dat had je niet verwacht zeker dat ik je zou bellen.
2: Ja, ik had het wel te horen gekregen. Inderdaad.
0: Ja, je had het te horen gekregen, maar je weet niet waarom ik jou bel. Reinier Peters. Ja, Jan Paparazzi, Janneman hier van Sterren El Radio. Reinier, vertel even, wie ben je, waar kom je vandaan en wat doe je voor de kost?
2: Ik ben Reinier Peters, ik ben 25 jaar en ik kom uit Greppenkamp, een buurtschap naast Didam in de Achterhoek. En voor de kost werk ik als sociaal werker in de zorg.
0: Ja.
2: En daarnaast zing ik vaak in de weekenden. En heb ik sinds al iets meer dan 2 maanden mijn eerste eigen nummer uitgebracht, Nooit Meer Weg.
0: Ja, ja.
2: Dat.
0: En waar gaat dat plaatje over, Nooit Meer Weg?
2: Ja, het plaatje gaat eigenlijk over de plek waar je vandaan komt. Het trots zijn waar je vandaan komt. We hebben hem eigenlijk specifiek geschreven over de locatie waar ik vandaan kom. Over Greppenkamp eigenlijk.
0: Ja.
2: Maar het is voor iedereen vrij te interpreteren over zijn of haar eigen woonplek.
0: Ja, en hoe vind je de plaat geworden, Reinier, Nooit Meer Weg? Hoe vind je hem zelf? Is die een beetje goed gelukt?
2: Ja, ik ben er super blij mee. Ja. Ik ben er super trots op. We hadden van tevoren geen verwachting van wat het zou gaan worden, zeg maar. Toen we hem gingen schrijven en gingen maken. Dus dat dit eruit is gerold is, voor mij fantastisch.
0: Ah, fantastisch. En weet je wat het mooie is, Reinier, op deze vrijdagmiddag bij Sterren NL Radio? Wij vinden het ook een hele mooie plaat bij Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Dus wij hebben jou gekozen, unaniem, vanaf dit moment, voor de komende 7 dagen, met Nooit Meer Weg, Reinier Peters, als onze nieuwe paradeplaat.
2: Godzame.
0: Ja!
2: Dat is mooi.
0: Ja! Hey! Wij gaan hem meer dan 50 keer uit die digitale snelweg laten spuiten, deze plaat.
2: Heerlijk, fantastisch, mooi te horen.
0: Wat een leuke plaat heb je gemaakt, man. Geweldig.
2: Ja, dankjewel. Ja. Super gaaf dat ik bij jullie als paradeplaat mag.
0: Huppakee, we blazen even in de beurs op Sterren NL Radio. Reinier Peters, Nooit Meer Weg. Vanaf dit moment, een week lang, in de week van de Nederlandstalige Top 1000, onze paradeplaat. Reinier, hartstikke bedankt. Ik spreek je binnenkort ongetwijfeld wat langer. Voor nu alvast een goed weekend. En je mag hem zelf nog even aankondigen.
2: Nou, dames en heren, mooi dat jullie luisteren naar Sterren NL. Vanaf nu, mijn plaat live, Nooit Meer Weg.
0: Dankjewel en een fijn weekend, hè. Doei, doei.
2: Doei, doei.

Klang. Reinier Peters, en daarmee komt er een eind aan de muziekmarathon op vrijdagmiddag. De toonaangevende Nederlandstalige hitparade. 25 spekvette hits in de juiste volgorde met Janneman. Jan Paparazzi, exclusief voor NPO Sterrendeel Radio. Ik zeg dank voor het luisteren. Een heel fijn weekend. Veel plezier met het Nederlandstalige Top 1000 uiteraard. En de nieuwe Top 25, die hoor je dus niet volgende week vrijdagmiddag. Want dan hebben we de feestelijke finale van de Top 1000. Die hoor je op zondagmiddag na de Top 1000. Volgende week dus. En niet komende zondag, maar de week erop. Dank voor het luisteren en ik laat je alleen met de bovenste beste, onze nummer 1 in de top 25. Net zo 1 als vorige week en de week daarvoor. Samuel Welte en Russo met Boom Boom Boom in de vijfde week bovenaan. Bedankt voor het luisteren.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen omdat er te weinig opvangplekken zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. 3 ontslagen medewerkers van OpenAI waarschuwen het bedrijf in een brief voor een angstcultuur. Die brief hebben ze ook op sociale media gezet. De 3 denken dat ze zijn ontslagen omdat ze kritiek hadden op de veiligheid van AI-modellen. Ze zijn bang dat andere medewerkers nu niks meer durven te zeggen. Bij de landelijke vuurwerkinleveractie is ruim 7600 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden de afgelopen weken vuurwerk dat ze nog thuis hadden liggen anoniem en zonder boete inleveren. Dat kon steeds in een andere plaats. Het afsteken, bezitten en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is sinds augustus verboden. Vandaag was de laatste dag van de campagne. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de actie vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Uit een bekend Italiaans wijnhuis in Toscane zijn zaterdag zo'n 30.000 flessen wijn gestolen. Het is mogelijk een van de grootste wijndiefstallen uit de Italiaanse geschiedenis. 7 gemaskerde mannen braken in bij het distributiecentrum van het wijnhuis en hebben 2 vrachtwagens volgeladen. De totale waarde wordt geschat op 5 miljoen euro. Volgens een Italiaanse krant waren de dieven goed voorbereid. Zo werden bewakingscamera's en het alarmsysteem uitgeschakeld. En alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Waar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn, wil de politie niet zeggen. Dan het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Morgen veel regen en wind, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Oké, dankjewel daarvoor. We gaan zo meteen weer 3 uur knallen op Sterren NL Radio. We staan aan de vooravond van de start van de nieuwe editie van de Nederlandstalige Top 1000. Het is een bijzonder leuk weekend, kan ik je vertellen. En we gaan je vast opwarmen. Wie er ook bij is deze middag is Edwin Gerritsen. Hij zit

0: Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam 3 kwartier. A28 Groningen richting Amersfoort tussen Afrit Ommen en Knoopend Hattemerbroek. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht.
1: Oh, ze reden druk op de weg. Krijg jij nog wat straks onderweg naar huis, Wout?
2: Nou, ik moet eerst naar Amsterdam. Dus dat is ideaal. Ik denk dat ik volledig buiten alle drukte om naar huis
1: ga. Oh, wat fijn zeg.
3: Nog 2 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.

0: Na een week hard werken is het eindelijk zover. Vrijdagmiddag, 4 uur geweest, het weekend kan beginnen. Dit is Paddy's Weekend Party met Paddy.
1: Ja. Vrijdagmiddag, het is 4:10. Je luistert weer naar het allerleukste radiostation van Nederland. NPO Ster NL Radio. We zijn al gebombardeerd met de allerbeste hits van Nederland net. 2 uur lang. De Ster NL Top 25 met Jan Paparazzi. En dan is het altijd lekker om het stokje daarna over te nemen. Tot 1:00 vanavond. Het is tijd voor Paddy's Weekend Party. Doe ik trouwens niet alleen. De man die we nog niet hebben gehoord vanmiddag. Of heel even, kort. Heel kort. Mand. Dat is onze Wouter. Wouter, goedemiddag, jongen.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Hoe is het met jou?
2: Best prima.
1: Ja, wat vind je van het weer op dit moment? Want ik heb altijd een beetje...
2: Breek me de bek niet open.
1: Ik vind het dus verschrikkelijk. Hè. Ik heb persoonlijk altijd heel erg veel moeite met de omslag van de zomer naar deze tijd van het jaar.
2: Dat, daar kunnen we elkaar de hand schudden.
1: Het is niet zo dat ik mega depressief ben of zo, maar ik vind het echt vreselijk.
2: Ja, het heeft ergens ook weer wat, want we zijn natuurlijk massaal de herfst aan het romantiseren met z'n allen. Tenminste, Klopt. Dat is iets van nu. Maar ja, ik zie dan dit, ik heb het weer gezien, mooi, doei. Ik heb
1: blaadjes zoeken, hè? Ja, met de kids het bos in. Dat is ook wel weer leuk, maar wij gingen net een stukje wandelen over het Mediapark. We denken dus een keer een ander rondje. Nou, dat was vreselijk weer. We zijn even naar jouw oude school gegaan.
2: Wij zijn het eerste beste gebouw ingedoken wat we zagen. Was toevallig bij school.
1: Was wel leuk, ja. Even een rondleiding op het Mediacollege. Fantastisch om eens even te zien waar jij op school hebt gezeten.
2: Leuk, hè.
1: Goed, komende 3 uur gaan we dus lekker gezellig maken. We blikken alvast een beetje vooruit op de Nederlandstalige Top 1000 van komende zondag. Dan beginnen we om 12:00 middags. Ik zei de gek, mag de boel een beetje aanwakkeren. Tussen 10 en 12 met de pre-party. Wat ik dus heb begrepen dat hij niet op televisie is.
2: De pre-party,
1: nee. Nee, dat dacht ik dus wel. Dat is een kleine misverstand.
2: Misschien volgend jaar.
1: Vanaf 12:00 zijn we wel op televisie te zien, NPO 1 Extra. Goed, hebben we er een beetje zin aan?
2: Altijd!
1: Wat zou René zeggen? Ja.

0: uitgebracht rondom de coronatijd. Een tijd waar ik echt niet meer aan wil herinnerd worden eigenlijk. Maar ja, dansen voor je leven. We hebben veel te lang stilgestaan. Nou, inmiddels is leven weer volle bak aan de gang hoor. Ik vind het heerlijk. Fijn zeg. Hey, Woutje.
1: Ja?
0: Gaan we eens even kijken wat er allemaal binnenkomt. Want als je het leuk vindt, als je nu naar StereoNL Radio zit te luisteren en denkt van, goh, ik zou eens eventjes mezelf op de radio willen horen. Dan kan dat, hè?
1: Oh ja?
0: We zijn een interactief radioprogramma.
1: Dan ga ik dat ook eens doen.
0: Of, ja? Ga je een appje sturen?
1: Ik stuur even audio.
0: Doe maar. Ja, het kan, je kan wat inspreken, je kan een foto sturen, even een tekstberichtje. Het is allemaal van harte welkom in de NPO Luisterapp. Laat bijvoorbeeld weten dat je zin hebt in de Nederlandstalige Top 1000. Of wat je van het weekend gaat doen, waar vandaan je luistert. Vinden we allemaal leuk om te weten van onze lieve, leuke luisteraars. Jip de Roy die is erbij, die zegt vrijdagmiddag. Perry zegt, we gaan ervoor. Wouter zingt vrolijk mee in koor. Samen maken ze er een feestje van, zoals alleen in Perry's weekendparty kan. Ja, ja. Mooi.
1: Heel mooi. Hij rijmt goed.
0: Hij rijmt.
1: Heel goed.
0: Jip de Roy. Ja, en we hebben hem eigenlijk al gehoord, hè, aan het begin van de show. Ik plak hem er gewoon eventjes in, liedje. Glenn. Maar ja. Glenn doet elke week hetzelfde. Gaan wij Glenn opdrachten meegeven om het eens anders te doen?
1: Ja, probeer eens een klein beetje iets diversers.
0: Nou, vertel eens, wat moet Glenn volgende week doen? Ja, volgende week hebben we geen show trouwens, want dan zitten we in de top 1000. Maar die week erop. Wat is leuk?
1: Een beetje... het wordt nu gewoon een soort gimmick. Net als Gaston Starreveld altijd goedenavond zegt. Dus hij, vrijdagmiddag, altijd hetzelfde.
0: Hij maakt zich er wel bekend bij. Kijk,
1: ja, wat doet hij wel goed.
0: Dit is die van deze week, moet je maar horen. Hè?
2: Okay. Het is vrijdagmiddag, 4 uur. Dat betekent Perry's Weekend Party! Met Perry en Wouter. Yo. Hey mannen, fijne uitzending.
0: Hij heeft in ieder geval niet voor niks gedaan, hè, deze week.
1: Ja, het is eventjes, ook leuk.
0: Ik vind het zeker leuk. Ik hou ervan, die enthousiasme van die mensen. En Glenn is ook een aardige kerel. Dus al van het begin van bij.
1: Dus hij mag ook gewoon wel hetzelfde blijven doen.
0: Tuurlijk. Dat is aan hem, hè. Hij is autonoom. Hij mag zelf bepalen wat hij doet. Naomi, die is er ook bij. Wat gezellig. Hallo, Naomi.
3: Hoi, Perry. Zou jij voor mijn lieve zus... Ah. En natuurlijk voor mij ook... een liedje van Yves Berdet, als ze danst, willen draaien. Griekjes, Kenzie uit Aard.
0: Nou, nu word ik gek. Nu word ik gek. Kenzie die doet altijd via de telefoon van de moeder. En nu doet hij het via de telefoon van de zusje.
1: Ja, ik vind de berichtenbox van die familie al moeilijker om bij te houden. Ja, laat staan de stamboom.
0: Je hebt Ria, je hebt Naomi, je hebt Kenzie, je hebt Charlene. Heb je er nog één?
1: Nee, ik weet het niet. Ik loop vast. Je was mij kwijt bij Ria.
0: Ze gebruiken elkaars telefoon altijd. Ja. Jessica zegt, hi Perry. Helaas is de zomer nu echt voorbij. Maar gelukkig ben jij er om ons klaar te stomen voor het weekend. Nou zeker, met veel plezier. Zou je aan Barry door willen geven dat ik toch echt een vaste luisteraar ben? Hij weet wel waarom en die luidspreker die zou je goed staan op kantoor. Zou je Ferry de Ros van Flamingo willen draaien? Dan blijft het hier op kantoor nog even iets langer zomer. Dank je wel. Zit ze hier nou te vragen om de StereoNL Bluetooth speaker?
1: Dat idee krijg ik wel.
0: Nou, ik weet niet of die binnenkort nog weg gaan geven. Maar ze zijn nu op, hè?
1: Ze zijn toch voor nu even op. Maar je weet nooit wanneer ze ineens weer opduiken.
0: Nee, precies. En wij hebben hier Speron lopen. Die regelt altijd dit soort dingen. Het kan zomaar zijn dat die plots de studio binnenkomt. Ja, jongens, ze mogen de speaker weggeven. Zo is Speer. Dus nou, wie weet, binnenkort dat we weer een nieuwe voorraad. Carola is er natuurlijk bij. Heeft Carola gebeld vandaag?
1: Zeker, die heb ik net even aan de lijn gehad.
0: Och, ze is altijd de eerste, hè? Die belt, vind ik leuk.
1: Die zit gewoon klaar als een soort oud en nieuw. Ze zit te wachten tot het 4 uur is.
0: Die zit af te tellen naar 4 uur, precies. Ja. En die hangt aan de telefoon. Leuk, hoor. Groetjes uit het gezellige Ermelo, zegt ze. Nou, de groetjes terug. Luc zegt een verzoekje, mooi nummer van Normaal. En Kim, die is er ook bij. Kim die zegt Perry na 1,5 week in de verbouwing te hebben gezeten. Is de douche eindelijk klaar? Dus vanavond kunnen we weer lekker douchen. Veel draaiplezier, groetjes in Amsterdam. Hebben ze 1,5 week niet gedoucht?
1: Nou ja, ik denk dan zo'n tussendouche.
0: Een tussendouche of bij de buren?
1: Of bij de buren inderdaad. Of nou waar dan ook. Maar dat is toch heerlijk. Wat een bevrijdend gevoel heb je dan als je gewoon je eigen douche weer terug hebt.
0: Ik zou zelf een tussendouche creëren. Ik vind bij de buren douchen, ik zou dat niet doen.
1: Nee, ik zou eerder inderdaad bij familie of vrienden gaan douchen dan bij de buurt.
0: Ja, maar als je familie hebt wat niet in de buurt woont... Nee, ja, precies. Dan,
1: bij een tankstation.
0: Bij een tankstation? Ja, nee, bij een truckerscafé.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Ja, precies. Dat wordt wel goed schoongemaakt. Nog even eentje erbij voor nu. Want we gaan zo meteen natuurlijk nog een rondje doen. Danny, die zegt... goedemiddag mannen, weekend. Willen jullie Hou Me Vast van Rob de Nijs draaien? Groetjes van Danny. Danny. Hoe zou je dat uitspreken, denk je?
1: Danny. Ja, het is D-A-N-N-I.
0: Goed, als je erbij bent, laat me weten via de NPO Luisterapp. We doen zo meteen natuurlijk nog even een rondje langs de velden. Een rondje door de NPO Luisterapp. Het is de start van jouw weekend op StereoNL, Perry's Weekend Party. We gaan even met z'n allen naar Griekenland. Wat zou dat lekker zijn, hè? Daar schijnt altijd de zon. Dit is Jannes op Sterren.

0: Nou, dat is precies de sfeer die we uittrekken op de vrijdagmiddag. Het is perfecto om lekker het weekend in te gaan met je vrienden van de NPO Ster NL Radio. En nou helemaal zo aan het begin van die Nederlandstalige top 1000 voor komende zondag, 12 uur. We hebben de top 10 dus al in alfabetische volgorde mogen horen vanochtend bij Marcel de Vries. Is die eigenlijk gepubliceerd op de website, Woutje?
1: Nou ja, met het moment dat jij het zei, dacht ik... Volgens mij staat hij ook online. En ik ben dat nu even aan het kijken. En dat klopt, hij staat online. In alfabetische volgorde staat de top 10 op Sterrenl.
0: Check even Sterren.nl. NPO Sterren.nl, inderdaad. Zometeen nog eventjes een rondje langs de velden. Als je erbij bent, stuur eventjes een appie. Dat vinden we hartstikke leuk. Dat je bijvoorbeeld zin hebt in de Nederlandstalige top 1000. Drijven we zometeen even een hele toepasselijke plaat van Ancora. Door storm en woeste regen. Je hoort ze naar Mike Petersen. Dit is Samen zijn we één op Sterren.nl.

0: Radio Sterren NL. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek. NPO. Sterren NL.
1: Het begint met een T en eindigt op een T. Tregend.

0: Men moest regen op ZNL Radio. Nou, lekker toepasselijk voor vandaag. Het regent al echt de hele dag. Dat is voor mijn gevoel. Met af en toe tussen poses dat het iets is wat droger is. Maar hoe is het nu eigenlijk hier in Hilversum?
1: Volgens mij regent het gewoon.
0: Ik kan het nooit zo goed zien. Het is een dubbel raam is het hier. Zal ik eens even kijken, Wouter? Hou jij de luisteraars even bezig?
1: Nou, Perry staat even op en hij kijkt. Hij steekt zijn neus het raam in.
0: Nee, het is droog. Het is droog nu.
1: Het is droog?
0: Het is een wonder. Het is droog vandaag.
1: Hè? Ja.
0: Goed jongens, maar wel even een toepasselijke plaat. En we zagen ons achter ons op het scherm zagen we de clip. En ze hebben altijd van die mooie filmische clips. Wat heel veel geld kost en zo. Ja, dat zou je gewoon eens moeten checken. Je checkt het trouwens sowieso de hele week, komende week op ZNL Radio. Bijna alle clips, of eigenlijk alle clips zo'n beetje, worden wel uitgezonden. Of liedjes waar er echt geen clip van te vinden is in de kelder van Avrotros. Maar we hebben ze van bijna allemaal. Dat zie je op NPO 1 Extra. Daar zenden we de hele Nederlandstalige Top 1000 uit de komende week. Met dus de clips van de artiesten erbij. Dus waarschijnlijk ook Ancora. Antonio, die stuurt een appje in de app. Die zegt, goedemiddag Perry, ik wil graag Jaman horen met Spoken bestaat niet. Groetjes van Antonio Scholten uit de Deventer. En Charlene is ook bij, maar nu durf ik wel te zeggen dat het ook Charlene is, want Kenzie hebben we al gehoord. Charlene.
2: Hoi Per, zou je misschien iets van Yves Berendsen voor Naomi en Kenzie willen draaien? Groetjes, Charlene.
0: Nou, die moeten we eventjes onthouden. Even iets van Yves Berendsen. Job zegt, heb jij het Kangaroo-eiland van het Cocktailtrio? Dankjewel en een fijn weekend. Het is wel een lekker liedje. Ja, Kangaroo-eiland van het Cocktailtrio. Vind ik een leuk liedje. Ja. Bert zegt, het leven is zoet, het leven is zuur. Volgende week komt de Top 1000 al uit het apparatuur. En nu snel naar het weekend bier en de frituur. Groetjes van Bert. Corné zegt, Perry, even een nummertje van Benny Nijman. Gerry zegt ook nog, Perry, kom op. Kangaroo-eiland even op de bak. En Kim die zegt, nee, we moesten naar vrienden. Ah, ze hebben bij vrienden gedoucht, Wouter, toen hun eigen badkamer werd verbouwd.
1: Heel goed.
0: Fijn, hebben jullie nou even lekker kunnen douchen. Wie is Monica, Wouter?
1: Maar, dat is mijn moeder.
0: Is dat Mamsi?
1: Ja.
0: Die zegt, hoi, willen jullie die plaat van Django Wagner draaien? Wouter weet de titel wel. Vinden we allebei superleuk. Thanks. Welke is dat?
1: Ja, we hadden het hier van de week over. Zij krijgt het echt niet
0: Nee, lukt dat niet?
1: Nee, dat lukt
0: het is een Zeeuw, hè? Komt dat het een Zeeuw spreekt? Dat het daardoor die titel heel lastig is?
1: Nee, ik denk dat dit echt aan mijn moeder ligt.
0: Nou, ja,
1: of aan de titel, want het is geen makkelijke titel.
0: Welke is het?
1: Bachata Bailando.
0: Bachata Bailando. Okay. Ja, goed, is een lekker liedje, Monica. Heb je hem opgeschreven voor Mams?
1: Ja, heb ik opgeschreven.
0: Jorrit zegt, morgen Perry, ik ben er ook weer bij. Verzoekje Springen van Kafke. Marco die wil graag de Wannabies met Voor ik het vergeet. En Gerry heeft, omdat hij zo graag het Cocktailtrio wil horen, heeft hij ook nog even wat ingesproken, Gerry.
3: Goedemiddag Perry. Het zou me toch wonderbaarlijk mooi weekend worden als jij even Kangaroo-eilandje draait. Bedankt voor je weekend, maat.
0: Ja,
3: adieu.
0: Jullie ook een heel fijn weekend. Er zegt, hebben jullie voor mij, het is voor mij die mooie zomer, even lekker mee, hard meezingen en ook huilen. Martijn Dingeman zegt, verzoekplaat. Marieke, doe eens open. En ik zie dat Dennis nog vraagt om Samuel Welten met Russo en boom. Zullen wij, Wouter?
1: Ja.
0: Even dat Cocktailtrio draaien. Ik vind dat echt, een heerlijk plaatje. Kangaroo-eiland.
1: Ik moet je zeggen, het is nou 4 keer genoemd. En met het audio-appje erbij. Ik ben wel heel benieuwd, want ik ken het namelijk niet.
0: Je zou het rijk bijna denken, dat moeten we wel even gaan draaien. Vind je, kent hem niet eens?
1: Ik ken het volgens mij niet.
0: Gaan we die even draaien en dan steven we af zo meteen op de vrijdagmiddagquiz.
1: Ja.
0: Als je wilt meespelen, stuur even quiz in de app. Vind het wel leuk dat je wat van je laat horen en dat je wilt meespelen. Wie weet, wie je ermee. Het SterrenNL.
1: Prijzenpakket.
0: Prijzen, mensen. En daar is die hoor. Komt-ie, de kangaroo.
1: Oh, dit is een kangaroo.
0: Dat is deze, ja. Oh. Komt-ie, hè. Lekker meezingen, Wout. Het Cocktailtrio.
1: Ik ken het dus niet.
0: Dat is leuk.
4: Dit is het geluid van een haastige kangaroo.
0: Hoor je dit?
4: Radeloos.
0: Radeloos.
4: Redeloos. Reddeloos.
0: Reddeloos zelfs.
4: Want tijdens haar middagtukkie is zo'n lief uit z'n moeders buidel geslopen. Nieuwsgierig naar de wijde wereld. Nu gaat ze rond bij haar buurvrouw en ze vraagt...
0: Komt-ie.
5: Hij je Henkie gezien? Zien? Hij je Henkie gezien? Nee, maar misschien...

0: was dus de clips die ook worden uitgezonden op NPO Luister, of op NPO 1 Extra, komende week tijdens de Nederlandstalige Top 1000. En we zien die clips dus al hier achter op tv. En de clip aan dit liedje, dat is een clip gemaakt dus in de Ziggo Dome tijdens het muziekfeest van het jaar.
1: Ja, vind ik mooi. Gewoon leuk. Even het optreden bekijken. Ik zat de hele tijd naar scherm te staren.
0: En dat is zulke vermakelijke televisie. Dat ga je dus komende week zien op NPO 1 Extra, de Nederlandstalige Top 1000. Zometeen, de vrijdagmiddagquiz. Als jij kans wil maken op een heel erg leuk SterrenNL prijzenpakket, dan stuur je nu het woord quiz in de NPO Luisterapp. We hebben 8 vragen voor je klaar liggen, waarvan je er minstens 4 goed moet beantwoorden. Heb je er 4 goed, dan krijgen we dan zo'n goed gevuld SterrenNL prijzenpakket. Heb je er meer, Woutje, dan doe je er wat extra bij, toch, in dat pakket?
1: Nou, ja, tuurlijk.
0: Maak er een mooie pakketje van, hoor. Ja, als jij zo goed je best doet, doen wij ook ons

0: Wagner en Bajata bij Lando op Sterren.
1: De vrijdagmiddagquiz.
0: Monika, toch? Dat zeg ik goed, toch?
2: Dat zeg ik heel goed,
0: de
2: ja.
0: Zeeuwse Monika. Daar verwacht ik wel een keer een Zeeuwse bolus.
2: Nou, ik zat
0: hoe,
2: dus...
0: hoe lang moet dat nog duren?
2: Nou, ik zat er dus aan te denken. Zal ik dat gewoon zondag meenemen?
0: Ja.
2: Voor de opening van de top 1000.
0: We hebben hier Hendrik van de redactie. Hendrik, wil jij ook een bolus?
3: Heerlijk.
2: Dan neem ik er sowieso 3 mee.
0: Oh,
2: maar ik denk dat ik dat gewoon voor iedereen
3: voor
2: neem.
3: Voor mij geldt 5, hoor.
2: Oké.
0: Marcel is er ook zondag, trouwens.
2: Ik hoop dat mijn bakker luistert in mijn dorp. Dan wil ik er bij deze 120 bestellen.
0: ik denk dat Robin er ook wel is zondag.
2: Ja, dat zeg ik.
3: 130.
0: Ja, maar, best. Paul, Joost.
2: Dubbel dit.
0: Maar.
3: Ja, 260, top.
2: Ik wil graag... ik weet niet of bonus die maakt, maar ik doe maar 6 ovens vol.
0: Zodat ik ze zeg. Hey, Remco.
4: Goedemiddag.
0: Wil je ook een Zeeuwse bolus?
4: Oh, lekker. Heel graag.
0: Ja, goed, hè.
2: Oh, ik dacht dat over zijn instelling.
0: Nou, ja, jij hebt het er echt al sinds dat je bij me zit over dat je een keer bolussen zou meenemen. Dus, Remco, als je er zin in hebt, Witte Kruis van 55 in Hilversum.
2: Zondag.
4: Als ik tijd heb, kom ik ze brengen. Maar mijn zoontje ja, dus gaat niet worden.
0: Oh, jij gaat ze brengen, hè?
4: Als ik tijd heb, had ik het gedaan, maar ik ken het niet.
0: Oh, ja.
2: We sturen er wel in op,
0: hij komt uit Doesburg. Hey, Remco.
4: Hallo.
0: Ik ga de quiz met jou spelen, jongen. Jij komt uit Doesburg, jij werkt bij het speciaal onderwijs. Je bent een vaste medewerker en ondersteuning van de leraren. Wat leuk zeg, dat is een bijzondere baan, lijkt me zo.
4: Heel bijzonder, elke dag anders en gewoon vooral heel veel liefde.
0: Ja, nou ja, dat is het ook. Hè. Dat zijn echt fantastische leerlingen vaak. Die allemaal stuk voor stuk een soort van rugzakje hebben. Maar het zijn allemaal hele lieve schatten. Hè. Als je ze een beetje de zorg geeft die ze willen, een beetje de begeleiding geeft die ze willen, dan geven ze je ook heel veel terug vaak.
4: Ja, ik vind, elke leerling is uniek. Iedereen is bijzonder, iedereen zijn eigen verhaal. Maar allemaal schatten.
0: Dat is het mooie eraan. Dat is mooi werk, Remco. Chapeau dat je dat doet.
4: Dankjewel.
0: Hey, lekker weekend voor de boeg.
4: Mijn zoontje jarig, die wordt 1.
0: Wat leuk!
4: Ja, dus morgen zit hele keef vol met visite.
0: Zijn allereerste verjaardag. En wat is het allereerste cadeautje wat hij van papa en mama gaat krijgen?
4: Een loopfiets.
0: Oh, dat gaat hij fantastisch vinden.
4: En natuurlijk SterrenL, die staat fulltime op.
0: Oh ja, dus, wordt hij opgevoed met de muziek van SterrenL Radio?
4: Ja, nou heel erg. Ik heb gezegd, hij moet 2 dingen kunnen. Trompet spelen en kunnen zingen.
0: Ja.
4: En mijn hekstennummertje schrijven.
0: Hoezo trompet spelen?
4: Dat lijkt wel fantastisch.
0: Het is gewoon iets van een wens wat jij voor hem hebt, dat hij trompet kan spelen.
4: Ja, trompet spelen en zingen.
0: Mm-hmm.
2: En zingen ook.
0: En zingen. Nou, hoe heet hij?
4: Floris.
0: Floris. Wat is Floris' achternaam?
4: De Leeuw.
0: Floris de Leeuw? Nou,
2: goeie naam wel.
0: Onthoud, dat is een lekker artiestennaam. Dames en heren en meisjes, Floris de Leeuw! Dat galmt dan door de stadions van Nederland en concerthallen. Nou goed, Remco, zullen we eens even de quiz met jou gaan spelen?
4: Leuk.
0: Ja, ben je er klaar voor?
4: Ik ben er klaar voor.
0: Je krijgt 2 minuten de tijd. Je mag per vraag 1 keer passen. Heb je er minstens 4 goed, krijg jij van ons het SterrenNL Parijzen pakket.
4: Ja.
0: Daar gaan we dan. In het nummer Leef nu het kan zingt Jan Smit dat hij zonder wat waarschijnlijk half dood zou zijn.
4: Ja?
0: Ja? Zonder wat zou hij waarschijnlijk half dood zijn?
4: Leef nu het kan, praat met Jan en alle man.
0: Zonder was ik waarschijnlijk half dood.
4: Leef nu het kan, praat met Jan en alle man. Pluk de dag, wees maar raad. Dat zien dat je bestaat.
2: Hou van het leven.
0: Daar komt hij niet in voor.
4: Ja, die.
2: Dat is een van de eerste zinnen.
0: Ja, precies.
4: Pas.
0: Zonder...
2: was ik
0: waarschijnlijk ook pas. Waak het spreekwoord af. Geef mijn portie maar aan...
4: Vicky.
0: Ja, Vicky, inderdaad. Hoeveel porties van 4 kun je halen uit een dozijn?
4: Porties 4 uit een dozijn.
0: Hoeveel porties van 4 kun je halen uit een dozijn?
4: 3. Goedemorgen.
0: 3, klopt. Welk programma won gisteravond de 61ste Gouden Televisiering?
4: Dat is SBS6 met de...
0: Klopt.
4: Bondgenoten.
0: Ja, de Bondgenoten. Dan zijn we bij de Sing Door-vraag. Sing Door, waar het nummer stopt. En dit is grappig en toevallig.
5: Dan denk je...

Hey, het ging voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in mei. Ah, je dacht er geen einde aan zou komen. Maar voor je het weet is heel die zomer.

0: helemaal. We gaan gauw door met de quiz. De nummer 1 van de Sterren NL Top 25 is hetzelfde gebleven. Maar welk nummer, afkomstig uit de beste zangers, staat sinds deze week op nummer 2?
1: Oh, ja. Wat erg dit. Ik heb het wel geweten. Een Roxy Deck, nee.
0: Je mag passen.
1: Pas.
0: Over welk Spaanse cocktail gaat het nummer waarmee Joey Nicolai een flinke hit scoorde?
1: Pas.
0: Pas. Wat is deze week de Sterren NL paradeplaat?
1: Die ene week wel, dat is Yves Berens met Verlangen.
0: Oh ja, ja, dat is vraag nummer 6. Die heb je inderdaad goed. Ja, geen probleem.
1: En die andere was?
0: Dat was over die Spaanse cocktail, hè? Hoe heet die Spaanse cocktail waar Joey Nicolai over zingt? Die grote hit.
1: Hoe moet ik te weten, joh? Dat is, oh, wat echt dit. Ik heb het wel geweten.
0: En de paradeplaat van deze week hebben we ook nog openstaan?
1: Ja, dat is, die komt elke week. Dat, die ene is Tino de Verano.
0: Tinto de Verano, die zet ik er nog bij, maar ja. De tijd is om!
1: Oh, sorry.
0: Ja, sorry, hoezo sorry? Waarvoor sorry?
1: Ik zit er helemaal na te denken. Ik ga ook naast weg, ik heb de auto geparkeerd van... Ik ben aan het focussen op jullie zien en dan zei hallo, ja. Hi.
0: Ja,
1: ja, het gaat zo weg.
0: Remco, dit is veel te veel uitleg. Jij hebt gewonnen! Hij zit zichzelf helemaal uit te leggen, hè?
1: Sorry.
0: Remco, dat hoeft niet.
2: Sorry, je was mij kwijt. Ja. Bij Tino de Verano.
0: Ja, ik heb hem gewoon goed gerekend. Goed gerekend. Tinto de Verano. Ik ga er eens eventjes doorheen. Ja, leef nu het kan. Waarschijnlijk half dood zonder sneetjes brood.
1: Oh ja, goedemorgen. Ja,
0: ja, natuurlijk, geef een portie maar een fikkie. Hoeveel porties van 4 kun je halen uit de dozijn? Dat zijn er 3. De bondgenoten won de gouden televisiering. Gerard Cox, het is weer voorbij. Die mooie zomer was inderdaad een zingdoorvraag. Yves Berens, er verlangen staat op nummer 2 in de top 25. Tinto de Verano, dat is inderdaad het liedje. Of eigenlijk Tino de Verano, dat was het liedje van Joey Nicolai. En deze week de Sterren NL paradeplaat is Reinier Peters met Nooit Meer Weg.
1: Ja.
0: Ja, nou mag jij kiezen. Ik ben er eigenlijk nog helemaal niet op voorbereid. Maar wil jij Gerard Cox nu meteen? Of zeg je, doe Gerard Cox straks na het nieuws eventjes? Of zeg je, doe hem maar gelijk?
1: Doe maar naar het nieuws. Dan kan ik even rustig weg. Dan kan ik lekker meezingen tijdens rijden.
0: Oké, dan doe ik hem na het nieuws. Zal ik dan even de 3e's draaien met Je zit in mijn hoofd?
1: Ja, fantastisch.
0: Alright, ga ik dat even doen. Ik wens je een fantastisch weekend, Remco. Je hebt het fantastisch goed gedaan, man.
1: Dankjewel.
0: En wat zal René Leblanc zeggen? Yeah. Doei doei!
1: Doei doei!

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat de VS het strafhof wil afsnijden van middelen en transacties, zodat het zijn werk niet meer kan doen. Hij spreekt van een schurkachtig hof. President Trump heeft een hekel aan het ICC en hij dreigde al met strafmaatregelen, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Eerder legde de VS sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Welke sancties nu worden opgelegd is nog niet bekend. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal 100 euro. Bij een wijnhuis in Toscane is een van de grootste wijndiefstallen in Italië ooit gepleegd. 7 gemaskerde mannen braken in en namen zo'n 30.000 flessen mee. Dat waren 2 vrachtwagens vol. De wijn was in totaal zo'n 5 miljoen euro waard. Het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen regen en veel wind, maar af en toe ook zon. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Yes, dankjewel daarvoor. Dan gaan we naar Edwin Gerritsen. Edwin, hoe is het nu op de weg? Het zal wat drukker zijn nu, hè?
4: Het is druk op de weg. Er staat 650 kilometer file. De meeste vertraging is daar in de zuidelijke helft van het land. Op de wegen tussen Utrecht en Brabant loopt het vast, en in Limburg door de afgesloten A2. De langste files van op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maarsen en Knoopend Oude Rijn, ruim een half uur extra reistijd. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Knoopend Ketelplein, een uur vertraging. In het noorden van het land op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Afrit Nieuw-Leusen en Zwolle Centrum, een uur oponthoud door een vrachtwagen met pech. A59 Den Bosch richting Os tussen Knoopend Hintham en Nuland, 20 minuten oponthoud door een ongeluk, 1 rijstrook is dicht.
3: Oeh, in de file staat sterkte. We gaan er een feestje van maken dit uur, want we gaan alleen maar verzoekjes draaien. Laat maar weten via de NPO Luisterapp wat wij voor jou even op de zender mogen laten horen.
1: Nog 2 dagen.

0: tijd van het jaar dat je weer lepeltje tegen elkaar aan kan liggen. Het begint weer koud te worden. Dat is zo, hè, s'nachts.
1: Ik heb geen flauw idee.
0: Oh ja, geen ervaringsdeskundig?
1: Nee.
0: Ah, jammer. Ja, komt wel, Wouter, hè. Jouw tijd komt, hoor, jongen. Misschien luistert er op dit moment wel iemand die denkt, nou, wat een leuke gozer, die Wouter. Ja, dan moet je niet rood gaan worden, Wouter. We kunnen het een keertje opzetten.
2: Nee.
0: We regelen een date voor Wouter hier.
2: Ik word heel ongemakkelijk.
0: Gaan we een tafeltje dekken? Laten we een paar frietjes komen met wat frikandellen?
2: Nee.
1: Oh. Ik word heel... En als je het wel wil, stuur maar info@omroepflevoland.nl.
0: Hoezo daarheen?
1: Geen idee. Omdat ik word... Nee.
0: Jij wordt ongelukkig wel.
1: Maakt mij niet uit. Domien@qmusic.nl mag ook.
0: Jij moet iemand gewoon ergens in het dagelijks leven tegenkomen.
1: Dat denk ik. Ik heb geen idee. Kunnen we over leukere dingen hebben?
0: Tuurlijk kunnen we
1: dat
0: doen. We gaan verzoekjes draaien.
1: Heel goed.
0: Het is 2 uur van Perry's Weekend Party. Het weekend is begonnen. Ja, het aftellen, dat hebben we even links laten liggen. Want ik wil gewoon zoveel mogelijk verzoekjes gaan draaien in dit uur. Laat maar even weten via de NPO luisteren wat je leuk vindt om te horen. Zo komen er echt onwijs veel appjes binnen. Ik zie dat ik Guus Meeuwers even moet gaan draaien. Met een kus van jou. Die komt binnen van Lisette. Vind ik een leuke plaat. Die heb ik lang niet meer gehoord van Guus. En Gerard Joling wordt aangevraagd. Marco, jij wil die horen. Met niet voor één keer. Now let's go!

0: Met de Kus van mij vind ik leuk om die weer eens te horen. Het zijn van die liedjes die draaien niet mega vaak van Guus. En daarom leuk om deze nog eens eventjes te draaien op Sterren NL. Er werd gevraagd om een plaat van Yves Berendsen. Van Charlene kregen we een beetje een vrije keus. Dus ik dacht van, nou, dit is een hip plaatje. Ik denk dat Kenzi dat wel heel erg leuk vindt. En Naomi ook wel. Dat is die plaat samen met Busy. We zijn er.
1: Heerlijk.
0: Ja, die gaan we zo meteen even doen voor Arnhem-Muiden. Want ik zie dat Ria ook. Ria is er ook bij, oma Ria. De hele familie is van de partij. Mooi zeg. Ik ga voor jullie allemaal zo meteen iets van Yves Berendsen draaien. Maar eerst ene pannenkoek. Die noemt zichzelf Pannenkoek in onze NPO-luisterapp. Die zegt: waar blijft Gerard Cox? Nou, ik heb heel eventjes onze deelnemer van de quiz. Heb ik even de kans gegeven om dus even in zijn auto te stappen en de radio wat harder te zetten. Onze Remco. Dus als hij nu in de auto zit, dan mag de radio dus wat harder voor een van de meest toepasselijke liedjes van dit seizoen.
1: Ik vind het altijd een soort kerstplaat van de zomer.
0: Eigenlijk wel.
1: Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, snap ik helemaal. Ik voel hem. Gerard Cox. En het is weer voorbij die mooie zomer. Nou, kijk maar eens naar buiten. Het klopt wel.

Mijn grote vriendin Kenzie al dansend door de woonkamer gaan. Als we iets draaien van die beren, dat is hartstikke leuk. Samen met Missy hoorde je ze. We zijn er op NPO Sterren NL Radio. Ga eens even een blokje van 3 verzoekjes achter elkaar draaien. Even lekker veel muziek op deze vrijdagmiddag. Straks hoor je Donnie Ponsen. Drink rode wijn, aangevraagd door Randy. Die zegt, joh, bijna weekend en zou je Donnie Ponsen even voor ons kunnen draaien. Is echt een wereldplaat. Ik heb een appje binnen gehad van Anouk Neef. Die zegt, echte liefde is te koop. Van Samuel Welten. Ook die ga ik even draaien. En Marco Benders. Die is er ook bij. Marco die zegt, hoi Perry, zou je alsjeblieft even Cheerio kunnen draaien? En ook een plaat die voorkomt in de top 10 van de Nederlandstalige top 1000. Op welke plek zou die staan? Nog geen idee. Luister daarvoor vanaf komende zondag vanaf 12 uur naar de Nederlandstalige top 1000.

0: bijna. Wat mij betreft een rozeetje.
1: Oh ja, dat kan natuurlijk rozeetje. Ook.
0: Ik vind een rozeetje lekkerder dan een witte of een rode wijn. En ik denk dat nog niet eens zo gek lang, hè.
1: Ja, maar ligt eraan ook wanneer je een rood wijntje drinkt. Als het bij goed eten is...
0: Ja, ze zeggen bij een goed stukje vlees, hè. Bij een lekker biefstukje. Als je daar dan een lekker rood wijntje bij drinkt, dat blijkt dus heel lekker te zijn.
1: Ik had dat laatst op de vakantie in Frankrijk. Maar ook echt goed, hè. Ik heb nog nooit rode wijn gedronken. Maar
0: lekker wijntje.
1: Was voor het eerst. Kwam ook zo'n sommelier. Kwam aan me toe. Ja. Dus ik eerst walsen, even ruiken, even kijken. Ik liep man zijn hand schudden. Ik zeg, ja, dit doen we. En nu?
0: Iedere dag?
1: Ja, nee, zeker niet. Hallo, koekoek. Nee, dit was top. En een lekker goed stukje vlees.
0: Hey, deze moet ik trouwens ook nog even draaien voor Danny. Rob de Nijs. Oh, wat is dat lekker zeg. Hou me vast.

0: Voor jou gedraaid de Bankzitters en Robert van Hemert, Jordan Rapido op Sterren.nl. En Wouter, wat zei jij over deze plaats?
1: Ik vind het echt een ongelofelijke rammer.
0: Lekker, hè?
1: Och!
0: Ja.
1: Echt goed.
0: Zeg, ik was net een beetje door onze nieuwe studio aan het lopen. Want het is hier echt wel behoorlijk verbouwd. Het ziet er anders uit dan dat het was.
1: Ja, en het stomme is, wij kunnen nu niet laten zien hoe het is.
0: Nee.
1: Maar het leuke is wel dat je vanaf zondag om 12 uur kunt meekijken.
0: Klopt, dan is het op televisie te zien. Hoewel. Ik heb net wel aan de social media redactie gevraagd, kunnen wij niet dit systeem gebruiken om live te gaan op TikTok?
1: Oh, ja.
0: Dus dat gaan we wel proberen om dat voor elkaar te krijgen.
1: Het zal vast moeten kunnen.
0: Maar er staan hier ook allemaal platen.
1: Ja, dat is leuk. Achter mij staat nu een mooie zo'n vakjeskast.
0: Ja!
1: En er staan allemaal platen in. Jij pakte er ineens eentje uit.
0: Ja, ik moet eens denken aan een oud filmpje van... Ken jij Tini en Lau nog?
1: Natuurlijk ken ik Tini en Lau.
0: En er is zo'n filmpje over dat hij een cassettebandje afspeelt. Een cassettebandje van de kermisklanten.
1: Kerkklant.
0: De kerkklanten.
2: Kermis!
0: Ja. Dan wordt Lau dus heel boos. Ja, nou goed, daar zat ik net over na te denken. En ik denk, ik gooi die plaat eens eventjes op de brein haalt.
1: Want Tini en Lau waren dus die twee die aan het vechten waren met de kerstboom en
0: met,
1: zo.
0: Ja, met kermis.
1: Met alles wat helemaal in elkaar gefrommeld.
0: Ah, dat ging niet lekker. Haal
2: het
0: er nou
2: tussendoor!
0: Dat zie je toch, boom! Ja. En toen dacht ik van, laat ik eens even... Ja, ik ga dat niet helemaal draaien hoor, in plaats van de kermisklanten.
1: Nee,
0: ga ik niet doen. Of iemand moet er zitten luisteren en denk van... ja, doe het maar, kermisklanten. Maar zo klinkt dat dus vanaf de brein. Want ik heb hem ergens midden in de plaat gezet. Dus het klinkt een beetje maf als ik hem start. Komt-ie, hier. Is toch mooi? Dit staat dus in de Sterren NL studio. Is gezellig toch?
1: Leuk.
0: In een grote kast die er neer is gezet. Met allemaal platen. Staat dit tussen. Word je hier vrolijk van of niet, Wout?
1: Is het zo'n wals?
0: Zal Marcel hier blij van worden?
1: Denk ik wel.
0: Oké, genoeg. Dat is mooi, hè? Als je iets draait van de plaat.
1: Ja, heerlijk.
0: Dat is dus het bewijs dat we het draaiden vanaf de brein haalt. De zwarte pannenkoek. Even wat anders?
1: Ja, doe eens.
0: Even wat anders? Door met de verzoekjes. Er komen heel veel verzoekjes binnen. Deze is van David. Hij zei, dit is speciaal voor... Nee, ga ik niet eens zeggen wat hier staat. Marco Borsato, dit is

0: Hier zit een clip bij voor op NPO 1 Extra de komende week. Joey Nicolai, hoor de Tinto de Verano op NPO Sterren NL Radio. Maar een appje binnenkomt van Michael, die zegt... Perry, jullie gaan komende week natuurlijk alleen maar Nederlandstalige liedjes draaien. Dus Engelstalige liedjes, ja, als we dat willen horen, dan moet het eigenlijk nu. Daar ben ik het wel mee eens eigenlijk. Hij vraagt om de Hermes House Band met I Will Survive. Dat is wel een lekkere plaat die op zo'n vrijdagmiddag als vandaag lekker hard meegezongen kan worden. Mocht je lekker in de auto zitten onderweg naar huis, veilige rit toegewenst. Zorg dat je de radio net even iets harder zet. Met iedereen die bij jou in de auto zit of misschien thuis, waar je ook bent. Zing lekker mee met de Hermes House Band en I Will Survive.
1: But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong. And I

0: wilde deze horen. Frans, Duits en nee, niet zeggen hoe ik leven moet.
1: Berry's Weekend Party.
0: Zeg, Woutje, jij gaat er vandoor, hè?
2: Ja, sorry, ik moet naar de concert.
0: Je hebt wat te doen. Je gaat naar het concert van ACTA in Munich. ACTA in Amsterdam.
2: Munich, ja.
0: Oh, wat gaaf zeg. Je hebt ook mooie plaatsen. Waar ga je zitten?
2: Naast de persoon die alle lampjes knippert.
0: Oh, wat gaaf zeg. Je zit dus bij, zoals dat heet technisch, de front of house.
2: Ja.
0: Jij hebt een van de mooiste plekken van iedereen vanavond.
2: Ja, ik heb wel een goed plekje, ja.
0: Oh, wat gaaf zeg. Veel plezier daar. Ik ga nog een uurtje door zo op Sterren NL. Tot 7 uur Perry's Weekend Party. En daarin blikken we natuurlijk eventjes vooruit op de Nederlandstalige top 1000 van de komende week. Zondag gaan we beginnen. Zondag om 12 uur. En zal deze erin staan? Oh, waarschijnlijk wel, toch?
2: Moet wel.
0: Helemaal Hollands tot de nieuws van 6. Dit is Omdat hij zo mooi is op Sterren NL.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De aangekondigde nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zullen het hof ernstig raken. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na de aankondiging vanuit Washington. Nederland en 7 andere landen hebben een verklaring uitgegeven. Maandag is er overleg op initiatief van België. De Amerikaanse regering wil het strafhof afgesnijden van middelen en transacties. De sancties gaan over een half jaar in. Minister Berendsen wil proberen met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. 10.000 mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2.000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. Ze denken dat die ten koste gaan van lonen en de sociale zekerheid. Honderden jongeren mengden zich in die demonstratie. Ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken vuurwerk af. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer: vanavond trekken buien over het land met kans op onweer. Aan de kust waait het hard. Vannacht opklaringen en buien bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.
3: Yes, dankjewel. Dan gaan we naar Edwin Gerritsen voor de laatste standen op de Nederlandse snelwegen. Hoe is het nu? Is het nog druk?
4: De files beginnen korter te worden. Er staan nog 350 kilometer bij elkaar. De meeste drukte is er nog in de regio Arnhem-Nijmegen en op de A2 en A27 tussen Utrecht en Brabant. De files die verder opvallen op de A2 Maastricht richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd tussen Borren en Echt, een half uur vertraging. Er is maar 1 rijstrook open. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum, een half uur extra reistijd. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar, 20 minuten. Op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Staphorst en Zolle Centrum, 3 kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht.

wat is dit lekker, hè? De Dijk en Mag het Licht uit op ZRNL Radio. Zou wij willen zeggen, dat is doodzonde om dat te doen in de studio, want het is echt net allemaal hier allemaal opgevriest. Er hangen een nieuwe lamp in de studio, maar ja, wat wil je ook? We zijn de hele week live op televisie te zien. Vanaf komende zondag om 10 uur, NPO 1 Extra schakelt dan live over naar de studio aan de Witte Kruislaan 55 in Hilversum. Je kan dan een week lang meekijken live bij ons in de studio. De camera's zijn er dus niet voor niks. En ook het lichtplafond, ja, zo noem je dat dan, hè? Het lichtplafond. Het is echt gigantisch wat hier is opgehangen. Allemaal sfeerverlichting en lichten om jezelf beter zichtbaar te kunnen maken voor op televisie en zo. Dus het is al alleen daarom de moeite waard om te gaan schakelen naar NPO 1 Extra. Vanaf komende zondag 10 uur mag ik het de spits afbijten met de pre-party van die top 1000. En vanaf 12 uur hoor je Marcel de Vries met de officiële start van die lijst. Goed, nog een uurtje Perry's Weekend Party.

Ken je dat filmpje? Er is laatst een parodie gemaakt op het televisieprogramma Fans. Daar deed een hele, hele grote fan van Thomas Berge aan mee. En collega, radiocollega Bram Krikke, die heeft daar zijn eigen parodie op gemaakt. Het is echt te geniaal. Thomas Berge, iedere keer als ik hem draai, moet ik daar nu aan denken. Ik vertrouw je niet meer op Sterren NL, daarvoor Henk Dissel en Sjansen. Heb jij een plaat uit de top 1000 van vorig jaar die je bijvoorbeeld nog een keer even zou willen horen? Of misschien een plaat uit jouw stemlijst in de hoop dat hij natuurlijk in de Nederlandstalige top 1000 staat? Nou, laat even weten via de NPO Luister app. Dan draai ik zo nog wel even jouw favoriete plaat in dit uur van deze Weekend Party. Sowieso even Jeffrey Leunenberg. Hij komt voorbij met Ik slaap wel op de bank. Ja, het is maar waar je

0: Heb je wel eens zo'n situatie thuis gehad, ja? Dat jij ruzie had met je partner en dat hij zei van, ga jij maar lekker naar beneden toe, joh. En vaak is het een man, hè?
1: Ja.
0: Ik wil er verder niks mee zeggen. En het is mij ook nog nooit overkomen, hè. Even afkloppen. Ik heb nog nooit op de bank hoeven slapen. Ik denk dat ik dat ook zou weigeren. Als dat wordt gezegd. Ga maar op de bank slapen. Nee. Een bank is om op te zitten. En s'avonds, ja. Ja, als je s'avonds thuis komt naar het werk en je gaat lang uit op de bank. Ik doe dat eigenlijk al niet zo heel vaak. Ik zit eigenlijk meestal gewoon, hang een beetje zo op 6:30 hang ik op die bank. Echt liggen op de bank doe ik amper. Doe ik dat wel eens? Ja, dan val ik in slaap. Dat gebeurt. Als je dan een hele dag hebt gewerkt en je gaat dan lekker hangen op de bank en dan val je dus in slaap. Dat heb ik. Hoe zit dat bij jou? Heb jij wel eens moeten uitwijken naar de bank? Laat me weten. In de NPO Luister heb ik al een appje binnen van Rico trouwens. Die stuurde net al van ja, Perry, zo herkenbaar. Ik heb een prima huwelijk, dat zegt hij er wel even bij. Maar de bank, dat is wel een keer mijn slaapplek geweest voor de nacht. Het was om een discussie of wij een hond zouden nemen, ja of nee. Ik hield voet bij stuk, ik zei dat ik dat niet wilde. Mijn vrouw wilde wel een hond. Uiteindelijk zei ze, je gaat weer naar de bank! En toen is hij dat ook gaan doen. Hij had geen zin meer in discussie, schrijft hij. En die hond, die is er uiteindelijk wel gekomen. Ja, jawel. Zie je wel. Het lukt ze toch altijd, hè, om de man er weer over te halen. Je luistert naar Sterren NL Radio. Vrijdagavond, 2 dagen verwijderd van de start van de Nederlandstalige Top 1000. En zal deze erin staan, ja of nee? Russo en Mart Hoogkamer, dit is Pakt Mij op Sterren.
2: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
3: Zie die vrouw

Als ik nieuwe platen draai, zoals bijvoorbeeld deze, Tino Martin en Billy Dans met Ik hoor niks geks, dan denk ik in mezelf, ja, gaan ze het gewoon al voor elkaar krijgen om in die Nederlandstalige top 1000 te staan dit jaar. Vind ik altijd knap, want de plaat is nog niet zo heel erg oud. Ze moet je binnen zeer korte tijd allemaal fans hebben verzameld voor deze plaat, en die moeten daar dan op hebben gestemd. Het zou toch leuk zijn voor Tino Martin en Billy Dans. Heel eerlijk, aan kwaliteit ligt het niet. Dan verdienen ze echt wat mij betreft dikker dan dik een plaats in die

Sam Smith. En Als de Nacht Verdwijnt is vorig jaar ontzettend veel opgestemd. Hij stond daardoor ook vrij hoog in de lijst. Nummer 137 in de top 1000 van 2025. Daar waar we aan de vooravond staan van de start van de nieuwe lijst. Nog één dagje ertussen, hè? Alleen morgen nog. En dan mag ik gelukkig ook achter de présence geven tussen 12 en 3. En ook dan gaan we lekker vooruitblikken op alle festiviteiten van de komende week. Want de hele week luister en kijk jij ook vooral naar de beste Nederlandstalige liedjes ooit gemaakt. Want we zenden hier het hele gebeuren ook op televisie uit. Je kan meekijken live in de SterrenNL studio. Kun je ons allemaal zien zitten. En dat schakelt over vanaf komende zondag om 10 uur. Dus ook de pre-party is te zien op NPO 1 Extra. Dat is op tv-kanaal 81. Dan kun je ook lekker meegenieten met de pre-party. Van alles wat er hier in de studio staat te gebeuren. En ik vermoed dat het een hele drukte is van je welste komende zondag bij de start. Want ik neem aan dat heel veel medewerkers van SterrenNL Radio wel bij de start aanwezig willen zijn. Van de lijst van 2026, die dus zondag om 12 uur gaat starten. Nou, heb je nog een verzoekje? Laat hem even weten in de NPO Luisterapp. Ga ik zo Danny Christian sowieso even draaien. Met Rosamunde. Eerst is dit ook nieuwe muziek. Nieuwe muziek van Jordi van den Boer. Het liefst de hele nacht.

wat een lekkere plaat is dat, Donny en Justin de Wild. Gewoon weer een hit voor Donny. Gewoon alweer. Je hoorde de Party Tent. Bijna 7 uur. Ik wens jou een hele fijne vrijdagavond. Ga ervan genieten. Morgen om 12 uur weer een gloednieuwe Perry's Weekend Party op de radio. En dan gaan we dus echt aftellen, hè? Naar de lijst der lijsten. Zondag om 12 uur. De Nederlandstalige Top 1000. Editie 2026. Geniet van je vrijdagavond. Maak er een mooie van. En ik spreek je heel graag morgen weer hier op Sterren NL.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jette. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
3: Dat betekent dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
2: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
4: Deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt het vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt, hey, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
2: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Q-koorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Dat is vaak wat men van hen denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese fabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt, maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. De Verenigde Naties noemt het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Het besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
3: We need to be investing more in ensuring justice and accountability, rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
2: De sancties tegen het Hof zouden over 1,5 jaar ingaan. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 21 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in het bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn met de teruggave.
4: Wij vinden dat als objecten oneigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
2: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden teruggegeven aan Indonesië. Het weer vanavond en vannacht buien en 1 graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog 2 dagen. Luister vanaf zondag een week lang.

klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jetten noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
3: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd ervoor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen, zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
2: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan is niet bekend. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
4: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in omdat ze zeg maar gangenstelsels maken, visseneitjes eten, amfibieën eten ze.
2: Waterschappen hebben er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog 2 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook.
3: Ik sprak daarnet ook nog met een agent die zei: een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
2: Bij de protesten in Brussel raakten een aantal mensen gewond. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans dat de overheid er niet voor hen was geweest. Zo werd erop gereageerd.
4: Toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad. Eerlijk gezegd, om dan toch te zeggen sorry.
5: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid. Daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien. Maar ik heb hoop.
2: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts in de buurt van geitenboerderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog 2 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. President Trump maakte dat bekend na telefonisch overleg met president Poetin. Trump hoopt dat nog voor de parlementsverkiezingen volgende maand de dieselprijs aan de pomp zakt. De Oekraïense president Zelensky reageert kritisch. Volgens hem spekt de overeenkomst Poetins oorlogskas. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag. Premier Jetten zegt dat Nederland achter het ICC staat. Hij noemt de sancties diep betreurenswaardig. De strafmaatregelen gaan over een half jaar in. Jetten zegt dat er nog tijd is om met de Verenigde Staten te praten over een passende oplossing. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en de passagiers. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het 8-0. Komende dinsdag is de return in Tilburg. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. En het weer vanavond en vannacht buien. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog twee dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.

Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn,

Als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag

aan de kust.

0: De omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld geen enkel voordeel opleveren. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nog één dag. Luister vanaf morgen een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.
2: De nummer 1.
0: In Nederlandstalige muziek.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld geen enkel voordeel opleveren. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. In de Eredivisie werd 1 wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog 1 dag. Luister vanaf morgen een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld geen enkel voordeel opleveren. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. In de Eredivisie werd 1 wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog 1 dag. Luister vanaf morgen een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.